0: Het is 2 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Antwerpen heeft de Assize jury de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde de medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de Assize-voorzitter.
1: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen, doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
0: Op het Assize-proces in Antwerpen stonden in totaal 6 mensen terecht. De vader van Jairon en 5 huisgenoten. Zij vormden samen 1 geloofsgemeenschap. 1 van die huisgenoten is vrijgesproken. Maandag kennen de anderen hun straf. De Amerikaanse nieuwsmedia CNN en Politico reageren bijzonder scherp op de aankondiging dat ze niet meer welkom zijn in het Witte Huis. De Amerikaanse president Trump beschuldigt hen samen met MS Now van fake news. Trump wil daarom de journalisten van de 3 nieuwsmedia niet langer in zijn ambtswoning.
2: You get so tired of reading and seeing fake news. I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories, fake news. And that's why they have no credibility.
0: In de VS is de persvrijheid beschermd door de grondwet. Politico heeft alvast laten weten dat ze het besluit van Trump zullen aanvechten. CNN, MS Now en Politico zijn gekend voor hun kritische berichtgeving. Nog in de Verenigde Staten is een voormalige gevangenisdirecteur uit Syrië veroordeeld tot 60 jaar cel vanwege foltering. De man leidde tijdens het Assad-regime 3 jaar de Adra-gevangenis, net buiten de hoofdstad Damascus. Hij verplichtte zijn cipiers om gevangenen te folteren. De man reisde in 2020 naar de VS en werd er in 2024 opgepakt. Hij loog tegen de Amerikaanse immigratiedienst en kreeg zo een verblijfsvergunning. Ook daarvoor is hij veroordeeld. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft AA Gent de wedstrijd tegen Standaar gewonnen met 2-1. Standaarspeler Ibe Houtekiet reageerde teleurgesteld.
3: Niet om negatief te zijn tegenover Gent, want zij hebben ook wel een goede ploeg en ze spelen wel goed. Maar het is nu niet dat je denkt van kijk, dit was de koploper in de competitie die ons helemaal wegspeelt of zo. Dat gevoel had je niet. Hè. Dus het was gelijk opgaand en ze hebben wel goede stabiliteit in hun ploeg, maar wij deden het eigenlijk ook op momenten heel goed. Voor hetzelfde geld komen wij eigenlijk voor. Dus ja, jammer.
0: In het klassement blijft Standaar voorlopig 6e. Gent staat door de overwinning nu aan de leiding. En dan nog het weer. Vannacht bewolkt weer en temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken aan de kust liever kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Het is 3 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Mathijn. In Antwerpen heeft de Assize-jury de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde de medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de Assize-voorzitter.
1: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen, doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
0: Op het Assize-proces in Antwerpen stonden in totaal 6 mensen terecht. De vader van Jairon en 5 huisgenoten, Zij vormden samen een geloofsgemeenschap. Een van die huisgenoten is vrijgesproken. Maandag kennen de anderen hun straf. Cuba is opnieuw getroffen door een grootschalige stroompanne. Het volledige land zou getroffen zijn. Miljoenen mensen zitten dus zonder stroom. Het is al de 7e keer dit jaar dat er zo'n stroompanne is in Cuba. Het land heeft een verouderd elektriciteitsnetwerk, maar de stroomonderbrekingen zijn ook toegenomen door de olieblokkade van de Verenigde Staten. Daardoor is er te weinig brandstof voor generatoren. De Amerikaanse nieuwsmedia CNN en Politico reageren bijzonder scherp op de aankondiging dat ze niet meer welkom zijn in het Witte Huis. De Amerikaanse president Trump beschuldigt hen samen met MS Now van fake news. Trump wil daarom de journalisten van de 3 nieuwsmedia niet langer in zijn ambtswoning.
2: You get so tired of reading and seeing fake news. I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories. They're fake news. And that's why they have no credibility.
0: In de VS is de persvrijheid beschermd door de grondwet. Politico heeft alvast laten weten dat ze het besluit van Trump zullen aanvechten. CNN, MS Now en Politico zijn gekend voor hun kritische berichtgeving. En op de luchthaven van Luxemburg is de voorbije avond en vannacht het vliegverkeer een tijd lang stilgelegd nadat er verschillende drones werden gemeld. Het is niet duidelijk waar die drones vandaan kwamen. Het vliegverkeer in Europa is de voorbije maanden al regelmatig verstoord door incidenten met drones. En dan nog het weer. Vannacht bewolkt weer en temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Aan de kust kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh ja, yeah. Nu sta ik voor je.

0: zijn sociale media. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken. Trump heeft de voorbije maanden regelmatig mee gedreigd om het eiland in te nemen, ook al is Denemarken een bondgenoot van de VS. Nu zou er dus een akkoord zijn tussen beide landen, onder meer om meer Amerikaanse militairen te stationeren in Groenland. Trump wil naar eigen zeggen voorkomen dat Rusland of China er te veel invloed zouden krijgen. De Amerikaanse president heeft gisteravond ook bekendgemaakt dat de Amerikaanse nieuwsmedia NS Now, CNN en Politico niet langer welkom zijn in het Witte Huis. Trump beschuldigt hen van fake news en hij wil de journalisten van de drie nieuwsmedia daarom niet langer in zijn ambtswoning.
1: You get so tired of reading and seeing fake news. I don't think somebody should be allowed to come in and write fake stories. They're fake news. And that's why they have no credibility.
0: In de VS is de persvrijheid beschermd door de grondwet. CNN en Politico hebben alvast laten weten dat ze het besluit van Trump zullen aanvechten. De drie nieuwsmedia zijn gekend voor hun kritische berichtgeving. Cuba is opnieuw getroffen door een grootschalige stroompanne. Het volledige land zou getroffen zijn. Miljoenen mensen zitten dus zonder stroom. Het is al de zevende keer dit jaar dat er zo'n stroompanne is in Cuba. Het land heeft een verouderd elektriciteitsnetwerk, maar de stroomonderbrekingen zijn ook toegenomen door de olieblokkade van de VS. Daardoor is er te weinig brandstof voor generatoren. En in Antwerpen heeft de assisejury de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de assisevoorzitter.
2: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen, doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
0: Op het assiseproces in Antwerpen stonden in totaal 6 mensen terecht. De vader van Jairon en 5 huisgenoten. Zij vormden samen een geloofsgemeenschap. 1 van die huisgenoten is vrijgesproken. Maandag kennen de anderen hun straf. En dan nog het weer. Bewolkt weer bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselende zon en wolken. En aan de kust kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op vrtnieuws.be.

Dat maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, kijk maar uit. Zij lijkt wel te vertrouwen, maar ze maakt een vreemd geluid. Intimie zeggen, pas maar joep. Ze lijkt wel te vertrouwen, maar ze draait je in de soep. Intimie zeggen, pas maar joep.

vijf uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. De Amerikaanse regering en de Deense regering hebben een akkoord bereikt over Groenland. Dat heeft de Amerikaanse president Trump gemeld op zijn sociale media. De Deense premier Frederiksen bevestigt het nieuws. Groenland is een autonoom gebied van Denemarken. Trump heeft de voorbije maanden regelmatig meegedreigd om het eiland

0: ontwet. CNN en Politico hebben alvast laten weten dat ze het besluit van Trump zullen aanvechten. De drie nieuwsmedia zijn gekend voor hun kritische berichtgeving. In het noordoosten van Oekraïne, in de stad Sumy, zijn twee mensen om het leven gekomen bij een luchtaanval van het Russische leger. Bij de aanval werd een appartementsgebouw geraakt. De hulpdiensten zijn nog op zoek naar mogelijke slachtoffers onder het puin. Vier bewoners konden al gered worden, een van hen was een kind. Ook op andere plaatsen in Oekraïne voerde het Russische leger opnieuw drone- en luchtaanvallen uit vannacht. Zo werd onder meer ook een ziekenhuis geraakt in de stad Pavlograd. En in Antwerpen heeft de Assize-jury de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de Assize-voorzitter.
1: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen, doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
0: Op het Assize-proces in Antwerpen stonden in totaal 6 mensen terecht. De vader van Jairon en 5 huisgenoten. Zij vormden samen een geloofsgemeenschap. Een van die huisgenoten is vrijgesproken. Maandag kennen de anderen hun straf. En dan nog het weer. Bewolkt weer bij temperaturen tot 16 graden. Na de ochtend afwisselend zon en wolken. Aan de kust liever, zo is het. Kans op wat lichte regen. Temperaturen dan tot 23 graden. Meer op 14nieuws.be.

leven is. Wat dat je er zelf van maakt. Laat alles vallen en kom mee. De bodem is gekraakt. 1, 2, 3, ra!

Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Het akkoord moet nog door het Deense parlement worden goedgekeurd en zou volgende week ondertekend worden op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Volgens de Amerikaanse president Trump krijgt de VS permanente en oneindige controle over de veiligheid op Groenland. De Deense premier Frederiksen zegt alleen dat het akkoord de gezamenlijke veiligheid verzekert en dat het akkoord ook de soevereiniteit van Denemarken en Groenland respecteert. Maandenlang heeft president Trump gedreigd om het eiland desnoods met geweld in te nemen, omdat Groenland van cruciaal belang zou zijn voor de Amerikaanse veiligheid. Maar experts denken dat Trump vooral uit was op de zeldzame grondstoffen van Groenland. De Assise-jury in Antwerpen heeft de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan moord. De jongen werd begin 2022 ziek bij zijn vader thuis in Turnhout. Hij overleed en pas 2 maanden later werd zijn lichaam daar door de politie gevonden op een bed. 6 mensen stonden terecht, de vader en 5 huisgenoten. 1 van die huisgenoten is vrijgesproken, de anderen zijn veroordeeld omdat ze de jongen te weinig eten en verzorging gaven. De moeder van Jairon is

0: Jongeren zijn veroordeeld omdat ze de jongen te weinig eten en verzorging gaven. De moeder van Jairon is opgelucht.
1: Ja, ik wil bijna niet zeggen blij, maar ergens wel. Ja, gewoon echt naar Jairon, gewoon van, oh, eindelijk, jouw moordenaar, die wordt berecht. Eindelijk heb je een stem gekregen in dit proces. Eindelijk. Ja, sorry.
0: Op de luchthaven van Luxemburg is de voorbije avond en de afgelopen nacht het vliegverkeer een tijd lang stilgelegd nadat verschillende drones werden gemeld. Het is niet duidelijk waar die vandaan kwamen. Het vliegverkeer in Europa is de voorbije maanden geregeld verstoord door incidenten met drones. Sport in de hoogste klasse van het voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider na een 2-1-zege tegen Standaard. Het tweede Gentse doelpunt viel pas op het einde van de wedstrijd. Standaardspeler Ibe Houtekiet is teleurgesteld.
2: Niet om negatief te zijn tegenover Gent, want zij hebben ook wel een goede ploeg en ze spelen wel goed. Maar het is nu niet dat je denkt van kijk, dit was de koploper in de competitie die ons helemaal wegspeelt of zo. Dat gevoel had je niet. Hè. Dus het was gelijk opgaand en ze hebben wel goede stabiliteit in hun ploeg, maar wij deden het eigenlijk ook op momenten heel goed. Voor hetzelfde geld komen wij eigenlijk voor. Dus ja, jammer.
0: Het weer veel wolken vandaag, met vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind. Het is wel zacht tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag droger vanaf de kust. Volgende week wordt rustig en droog met zonnige periodes en geleidelijk enkele graden warmer. Meer op vrtnieuws.be.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. In Antwerpen is de vader van de 14-jarige Jairon schuldig bevonden aan de moord op zijn zoon. Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Zijn lichaam werd pas 2 maanden later in het huis gevonden door de politie. De jongen was al even ziek, maar zijn vader weigerde medische hulp in te schakelen. En daardoor is Jairon overleden, zei de assisevoorzitter.
1: Zelfs op dat acute moment heeft eerste beschuldigde geen actie ondernomen, doch verkoos hij de toevlucht te nemen tot zijn geloof in God boven het inroepen van de dringende noodzakelijke medische hulp. Aldus heeft hij zelf de dood van zijn zoon Jairon aanvaard als het onvermijdelijke gevolg van zijn doelbewust nalaten deze medische hulp in te roepen.
0: Op het proces stonden in totaal 6 mensen terecht, de vader van Jairon en 5 huisgenoten, die samen een geloofsgemeenschap vormden. 1 van die huisgenoten is vrijgesproken, de anderen zijn veroordeeld omdat ze de jongen geen eten of verzorging gaven. Maandag kennen de veroordeelden hun straf. De politie is binnengevallen in Indiase restaurants in 5 Europese landen, 1 daarvan in België. Het is een groot onderzoek naar mensensmokkel en uitbuiting. 70 mogelijke slachtoffers zijn geïdentificeerd, Indiërs die tot 80 uur per week moesten werken. Ze werden onderbetaald en ook bedreigd met geweld om te voorkomen dat ze een klacht

0: President Trump schreef op sociale media dat de VS alles zal kunnen doen wat nodig is om de veiligheid te garanderen en Groenland te verdedigen. En dat onbeperkt in de tijd. Al is dat iets wat de VS en Denemarken al overeen waren gekomen in een akkoord in 1951. Nieuw zou zijn dat er geen internationale tegenstanders militaire aanwezigheid mogen hebben in Groenland. Landen als Rusland en China. Die tegenstanders mogen ook niet investeren in gevoelige infrastructuur zonder de toestemming van de VS. De Deense premier gaf minder details, maar bevestigt de deal en zegt dat het de veiligheid van de Noordpool en het Atlantisch gebied zal versterken, terwijl het ook de soevereiniteit van Denemarken en de inwoners van Groenland respecteert. Duidelijk is wel dat dit ver weg blijft van de vijandige overname waar Donald Trump maanden mee dreigde.
1: Sport in de hoogste klasse van het voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider na een 2-1 zege tegen Standaard. Het tweede Gentse doelpunt, een kopbal van Burgess, viel pas op het einde van de wedstrijd. Het weer, veel wolken vandaag, vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind daar. Het is wel zacht tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag droger, volgende week rustig en droog met zonnige periodes en ook geleidelijk enkele graden warmer. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio BNE.
3: Goedemorgen, ook in het weekend wanneer we met de beste evergreens en veel moois van onze artiesten. Als dat al met een vroeg ontbijt erbij is, smakelijk.
4: Radio BNE Klaarwakker Weekend.
2: Herbert Verhagen.

Yellow River van Christy. Misschien ken je die van Donald Duck ook. Het zijn jeugdherinneringen aan een rivier van limonade in een van die bekende Disneyboeken. En ik heb hier al veel verhalen opgevangen bij platen die voorbij komen. Van maandag tot en met vrijdag kan je hier het lied van je leven aanvragen. Ik lees dat met veel plezier in jouw bericht. En dat kan je makkelijk versturen via Radio BNE op VRT Max. Laat maar komen.

me, baby. Steve Miller Band. Vorige week stonden Aaron Blommaert en Zoe Levi op 1 in de Radio BNI Vlaamse 30. Blijven hun tranen van goud nog een week op die plek plakken? Je komt dat tussen 4 en 6 te weten, want dan is er het nieuw overzicht. Ik tel de

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
3: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
2: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh.
6: Oei.
5: Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
8: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
9: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
8: En is dat dan morgen wel opgeladen?
7: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
8: Wow.
7: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
10: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
11: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
12: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
11: Tot 10 jaar?
12: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
11: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
12: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan-concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.

Een goedkope fles sprankelende roséwijn kan ook smaken, hè. Vraag het maar aan Neil Diamond. Kraken Rosie was zijn beste hitnotering bij ons in 1970. Terug naar Vlaanderen nu voor Lilian St-Pierre. Zij ging 30 jaar geleden aan de slag met deze evergreen van Dusty Springfield.

0: Bank zit je drie keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
5: promo koken.
6: Vanavond een currieke?
4: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
6: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1+1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
10: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Immoscoopman.
11: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
10: Immoscoopman!
12: Nog voor jij kan denken...
13: Ik heb gelijk geen energie.
12: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
10: Oh, mijn rug zit vast.
12: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
13: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
12: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
14: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
15: B-bad. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
16: Goh.
15: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
16: Check.
15: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
14: B-bad.
15: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

Elton John vertelde het troevige verhaal van de jongen die de Crocodile Rock als de beste kon dansen. Zijn vriendin ook. Maar door de heftige jaren 60 verloor die dans aan bekendheid. En het raakte toch wel uit, zeker met zijn vriendin. Een aanstekelijke evergreen met een triest verhaal. Naar de 80's nu voor Laurie Spee. How many

0: is je vast ook al overkomen, hè? Je ogen die blijven plakken aan iets of iemand. Andy Williams had het er ook over in 67. Deze artiest van bij ons staat toch ook al mooi 20 jaar in het vak. Udo.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.

0: trekt een actieve onweerszone over het land met
1: nog... Oh, schat, kijk eens naar de lucht.
2: Amai, dat is volledig grijs.
3: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
1: Ja.
3: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
1: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
3: Oef, dat is een pak van mijn hart.
1: Ja, ja, oh. Ja, schat.
4: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
5: Ah, dag juffrouw.
6: Hey.
5: Is mama vanachter bij de vrachtwagens?
6: Ja.
5: Ah, ik kom de afvalolie ophalen.
6: Oké.
5: Zeg, wil je later ook zo'n vrachtwagens?
6: Ja, ik wil lady trucker worden, zoals mama.
5: Mag ik dan bij u ook de afvalolie komen ophalen?
6: Zeker, en dan krijg ik misschien centjes.
5: Jij bent een slimme.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.
8: Weet je wat ik mis na de vakantie?
9: De zon?
8: Nee.
9: Het strand?
8: Nee, het comfort.
9: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
8: Citroën.
9: Info en voorwaarden op citroën.be.
10: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar €2,19. Aldi, altijd slim.
11: Nieuwe software op een oude laptop? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15,6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De vader van een 14-jarige jongen die in Turnhout omkwam van ontbering is schuldig bevonden aan moord. De VS en Denemarken sluiten een deal over Groenland. En in het voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Op het Assise proces over de dood van de 14-jarige Jairon in Turnhout heeft de jury zijn vader schuldig bevonden aan moord. Begin 2022 werd Jairon ziek in het huis van zijn vader. Hij overleed en pas 2 maanden later vond de politie zijn lichaam op een bed. Volgens de Assise jury is alleen zijn vader schuldig aan zijn dood. Een verslag van Filip Heijmans.
1: Hevige emoties na de uitspraak.
2: Allemaal rustig. Allemaal rustig.
1: Jairons broers, maar ook vrienden en familieleden zijn boos dat 1 beschuldigde is vrijgesproken. Hun advocaat Walter van Steenbrugge begrijpt die reactie.
3: Ja, vader staat terecht en moeders is burgerlijke partij. Dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag daarnet ook bij de emoties van de jongens. Ja.
1: Hun vader is wel schuldig aan de moord op Jairon. Nog voor zijn dood zag de vader hoe erg Jairon eraan toe was. Maar hij greep niet in, zei de voorzitter.
4: Die in plaats van in medische hulp meer vertrouwen had in een radicaal blind geloof in vermeende goddelijke hulp.
1: 4 anderen zijn schuldig omdat ze Jairon te weinig medische zorg gaven. Maar zij hebben niet zijn dood veroorzaakt. Een goede uitspraak vindt Jairons moeder Danica.
5: Gewoon echt naar Jairon, gewoon van oh, eindelijk jouw moordenaar wordt berecht.
1: Maandag beslist het Assisehof welke straf ze krijgen.
5: De jury, we hadden al vertrouwen in hun, dus we blijven die vertrouwen gewoon hebben qua strafmaat.
0: De politie is binnengevallen in Indiaanse restaurants in 5 Europese landen, 1 daarvan in België. Het is een groot onderzoek naar mensensmokkel en uitbuiting. 70 mogelijke slachtoffers zijn geïdentificeerd. Indiërs die tot 80 uur per week moesten werken. Ze werden onderbetaald en ook bedreigd om te voorkomen dat ze klacht zouden indienen. In Nederland zijn 2 restaurant-eigenaren.

0: Maar op de vragen moet vooraf weten hoeveel dat kan kosten. De federale regering heeft een wettekst goedgekeurd die zulke nummers verplicht om bij het begin van de oproep het hoogste tarief te melden. Dat moet voorkomen dat bellers onaangenaam verrast worden. Vooral mensen die minder goed overweg kunnen met computers en internet bellen nog vaak naar zulke nummers. Op de luchthaven van Luxemburg is gisteravond en afgelopen nacht het vliegverkeer een tijd lang stilgelegd, nadat er verschillende drones werden gemeld. Het is niet duidelijk waar die drones vandaan kwamen. In Europa is het vliegverkeer de voorbije maanden geregeld verstoord door incidenten met drones. De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland. Dat akkoord volgt op een maandenlange dreiging van president Trump om dat Deense autonome eiland met geweld in te nemen. Thomas de Graven met de details.
1: Er is nog geen gedetailleerde tekst publiek gemaakt van het akkoord, maar president Trump schreef op sociale media dat de VS alles zal kunnen doen wat nodig is om de veiligheid te garanderen en Groenland te verdedigen. En dat onbeperkt in de tijd. Al is dat iets wat de VS en Denemarken al overeen waren gekomen in een akkoord in 1951. Nieuw zou zijn dat er geen internationale tegenstanders militaire aanwezigheid mogen hebben in Groenland. Landen als Rusland en China. Die tegenstanders mogen ook niet investeren in gevoelige infrastructuur zonder de toestemming van de VS. De Deense premier gaf minder details, maar bevestigt de deal en zegt dat het de veiligheid van de Noordpool en het Atlantisch gebied zal versterken, terwijl het ook de soevereiniteit van Denemarken en de inwoners van Groenland respecteert. Duidelijk is wel dat dit ver weg blijft van de vijandige overname waar Donald Trump maanden mee dreigde, iets wat een crisis veroorzaakte en ook sporen naliet in het NAVO-bondgenootschap.
0: En de Amerikaanse president gaat de kritische nieuwsmedia CNN, MS Now en Politico weren uit het Witte Huis. Volgens Trump brengen ze voortdurend fake news. Hij voegt eraan toe dat er nog meer media zullen volgen. Bewijzen voor foutieve nieuwsberichten heeft Trump niet gegeven. CNN noemt de maatregel een aanval op de persvrijheid. In Pakistan zijn zeker 31 doden en 100 gewonden gevallen toen een bomauto inreed op een politiehoofdkwartier. De helft van de slachtoffers is agent, maar er vielen ook burgerdoden, omdat bij de ontploffing ook een moskee is geraakt. De aanval is overigens nog niet afgelopen, want verschillende terroristen zitten nog verschanst in de gebouwen. Een Pakistaanse Taliban-groepering heeft de aanval opgeëist. Die voert steeds vaker aanvallen uit op ordediensten en burgers in de grensstreek met Afghanistan. Sport in het voetbal heeft A-Gent met 2-1 gewonnen van Standaar. Standaar haalde in de eerste helft nog een 1-0 achterstand op. Maar in het slot van de wedstrijd kopte Christian Burgess de 2-1 binnen. Standaarspeler Iba Houtekiet is teleurgesteld.
2: Niet om negatief te zijn ten over Gent, want zij hebben ook wel een goede ploeg en ze spelen wel goed. Maar het is nu niet dat je denkt van kijk, dit was de koploper in de competitie die ons helemaal wegspeelt of zo. Dat gevoel had je niet. Hè. Dus het was gelijk opgaand en ze hebben wel goede stabiliteit in hun ploeg, maar wij deden het eigenlijk ook op momenten heel goed. Voor hetzelfde geld komen wij eigenlijk voor, dus ja, jammer.
0: In het klassement staat Gent voorlopig alleen aan de leiding, staan daar op de 6e plaats. Het weer, veel wolken vandaag, met vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind ook. Het is wel zacht tot 22 graden. Morgen eerst regenachtig, na de middag droger vanaf de kust. En volgende week wordt het rustig en droog met zonnige periodes en geleidelijk enkele graden warmer. We begonnen met de uitspraak van de Assize jury. In het proces over de dood van een jongen van 14. Zijn lichaam werd 4 jaar geleden gevonden in een huis in Turnhout. Zijn vader is schuldig bevonden aan moord. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio Bene.
4: Radio Bene, klaarwakker weekend.
3: Herbert Verhagen.
5: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
4: Geniet van je weekend.

Gunter Neefs knikte van nee in de Vlaamse top 10 van 91. Van maandag tot en met vrijdag krijg je hier in Klaarwakker een Vlaamse top 10 hit van toen. En daar zitten vaak vergeten hits tussen. Zo zingt Wiltura nu maandag over een zekere Madonna. You've given

Met jou in mijn leven kan het niet meer stuk. Daarmee kan je zeker scoren vandaag bij je partner. Of bij al wie jouw wereld een beetje lichter en leuker maakt. De inspiratie daarvoor kwam van Senna en Sven Versteeg.

0: Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Zie het.
2: Grazer!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
4: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en u ziet appjes aan het updaten.
3: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
6: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
5: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Woehoe.

Dimitri van Toren uit de jaren 70. En straks tussen 10 en 12 rijdt Guy de Pree weer van het ene decennium naar het andere op zoek naar de mooiste evergreens en interessante weetjes. Dat doet hij al meer dan 40 jaar, hè. Chapeau.

8 november pakt Christophe groots uit in de Lotto Arena in Antwerpen. Daar trakteert hij zijn fans nog eens op een namiddag vol met Tura Hits. En nu de gekste groepsnaam van deze klaarwakker weekend. Bouw Wauw Wauw.

0: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
1: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
2: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
3: Het is British Week bij Mini, dus
4: keep left.
3: Als je ons komt bezoeken, zeg gerust
4: a blimey.
3: Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral
4: keep calm
3: als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
6: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
7: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
6: En is dat dan morgen wel opgeladen?
5: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
6: Wow.
5: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

Tom Dice was als man in de minderheid thuis, maar daar komt binnenkort verandering in nu er een broertje verwacht wordt voor Nova. En nu even verspringen van 2026 naar 1965 voor The Fortunes.

0: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Zie het.
2: Grootser!
1: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
5: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je transportbedrijf ophalen door een Valorlup-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlup.be.
6: Radio BNE.
7: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De vader van een 14-jarige jongen die in Turnhout omkwam van ontbering is schuldig bevonden aan moord. Duitsland verlaagt de accijnzen op benzine en diesel. En de VS en Denemarken sluiten een deal over Groenland. Op het assiseproces over de dood van de 14-jarige Jayron in Turnhout heeft de jury zijn vader schuldig bevonden aan moord. Begin 2022 werd Jayron ziek in het huis van zijn vader. Hij overleed en pas 2 maanden later vond de politie zijn lichaam op een bed. Volgens de assisejury is alleen zijn vader schuldig aan zijn dood. Philippe Heijmans.
1: Hevige emoties na de uitspraak.
2: Allemaal rustig.
1: Jairons broers, maar ook vrienden en familieleden zijn boos dat 1 beschuldigde is vrijgesproken. Hun advocaat Walter van Steenbrugge begrijpt die reactie.
3: Ja, vader staat terecht en moeder is burgerlijke partij. Dat heeft natuurlijk ook zijn weerslag daarnet ook bij de emoties van de jongens.
1: Hun vader is wel schuldig aan de moord op Jairon. Nog voor zijn dood zag de vader hoe erg Jairon eraan toe was. Maar hij greep niet in, zei de voorzitter.
4: Die in plaats van in medische hulp meer vertrouwen had in een radicaal blind geloof in vermeende goddelijke hulp.
1: 4 anderen zijn schuldig omdat ze Jairon te weinig medische zorg gaven. Maar zij hebben niet zijn dood veroorzaakt. Een goede uitspraak vindt Jairons moeder Danica.
5: Gewoon echt naar Jairon, gewoon van eindelijk jouw moordenaar. Wordt berecht.
1: Maandag beslist het assisehof welke straf ze krijgen.
5: De jury, we hadden al vertrouwen in hun. Dus we blijven die vertrouwen gewoon hebben qua strafmaat.
0: Bij een grootschalig onderzoek naar mensensmokkel en uitbuiting is de politie binnengevallen in Indiase restaurants in 5 Europese landen, waaronder ook ons land. 70 mogelijke slachtoffers zijn geïdentificeerd, Indiërs die tot 80 uur per week moesten werken, onderbetaald en bedreigd met geweld om te voorkomen dat ze klacht zouden indienen. In Nederland zijn 2 restauranteigenaars aangehouden. Wie naar een informatiedienst belt, zoals de nummers 1207 of een 0900-nummer, moet vooraf weten hoeveel dat kan kosten. Dat hebben de bevoegde federale ministers afgesproken. Nu weten bellers niet altijd dat een gesprek naar zo'n informatiedienst geld kan kosten, zegt minister van Consumentenzaken Rob Beenders.
6: Wat we beslist hebben, is dat vanaf eind oktober je een kost vermeld krijgt nog voor het telefoontje de kost begint aan te rekenen. Dus je hoort effectief, dit gaat de maximale kost zijn van het volgende telefoongesprek. Dan volgt er een bieptoon. En als je niet akkoord bent met die prijs, kan je gewoon nog inhaken en betaal je niets. Ga je wel akkoord met die prijs, dan begint gewoon het telefoontje te lopen. En zo zijn de mensen beter geïnformeerd wat het telefoongesprek effectief kost.
0: Duitsland gaat begin volgende maand de accijnzen op benzine en diesel verlagen. Dat hebben de Duitse regering en de deelstaten beslist. De accijns op een liter benzine en diesel zal met 17 centiem dalen. Tegen eind dit jaar moet er ook een maximumprijs voor brandstoffen komen. Net als bij ons staan de prijzen op een recordhoogte in Duitsland en de Duitse

0: komen. Net als bij ons staan de prijzen op een recordhoogte in Duitsland. En de Duitse bondskanselier Merz is geen voorstander van accijnsverlagingen. Maar nu is zij toch gezwicht om verschillende redenen, zegt correspondent Gim Balduk.
1: Volgens bondskanselier Merz was het ook niet mogelijk vanwege de begroting om maatregelen te treffen om mensen te helpen aan de pomp. Maar hij staat onder behoorlijk zware druk. Er is veel kritiek op zijn persoon en zijn populariteit is op een historisch laag niveau. En precies dit weekend zijn er twee belangrijke verkiezingen in twee deelstaten in het oosten van Duitsland. En zijn partij staat daar op flink verlies. Dus ook in die context moet je dit zien, heeft bondskanselier Merz besloten om nu met een plan te komen. Ook al is het nog niet helemaal goed doordacht en doorberekend.
0: De Verenigde Staten en Denemarken hebben een akkoord gesloten over de veiligheid op Groenland, een autonoom Deens eiland. Het akkoord volgt op een maandenlange dreiging van president Trump om Groenland met geweld in te nemen. Thomas de Graven.
2: Er is nog geen gedetailleerde tekst publiek gemaakt van het akkoord, maar president Trump schreef op sociale media dat de VS alles zal kunnen doen wat nodig is om de veiligheid te garanderen en Groenland te verdedigen. En dat onbeperkt in de tijd. Al is dat iets wat de VS en Denemarken al overeen waren gekomen in een akkoord in 1951. Nieuw zou zijn dat er geen internationale tegenstanders militaire aanwezigheid mogen hebben in Groenland. Landen als Rusland en China. Die tegenstanders mogen ook niet investeren in gevoelige infrastructuur zonder de toestemming van de VS. De Deense premier gaf minder details, maar bevestigt de deal en zegt dat het de veiligheid van de Noordpool en het Atlantisch gebied zal versterken, terwijl het ook de soevereiniteit van Denemarken en de inwoners van Groenland respecteert. Duidelijk is wel dat dit ver weg blijft van de vijandige overname waar Donald Trump maanden mee dreigde, iets wat een crisis veroorzaakte en ook sporen naliet in het NAVO-bondgenootschap.
0: Gemini, het AI-model van Google, heeft op eigen houtje 3 bedrijven gehackt. Dat heeft Google zelf toegegeven. De AI-machine heeft tijdens een standaardtest openbare informatie online gevonden en inloggegevens geraden om toegang te krijgen tot de websites van de betrokken bedrijven. Het model stopte wel zelf met hacken. Dat gebeurde in mei en Google merkte het pas op in juli. Sinds enkele weken pleitte toplui uit de technologiesector voor meer controle van AI en zelfregulering in de sector. In Pakistan zijn zeker 31 doden en 100 gewonden gevallen toen een bomauto inreed op een politiehoofdkwartier. De helft van de slachtoffers zijn agenten, maar er vielen ook burgerdoden omdat bij de ontploffing ook een moskee is geraakt. De aanval duurde urenlang. Nu zijn verschillende terroristen overmeesterd. Een Pakistanse Taliban-groepering heeft de aanval opgeëist. Die groepering voert steeds vaker aanvallen uit op ordediensten en burgers in de grensstreek met Afghanistan. Sport in het voetbal heeft Gent met 2-1 gewonnen van Standaar. Standaar haalde in de eerste helft nog een 1-0 achterstand op, maar in het slot klopte Christian Burgess de 2-1 binnen. In het klassement komt Gent voorlopig alleen aan de leiding. Standaar staat op de 6e plaats. En na de eerste dag van de zevenkamp in Talence in Frankrijk staan Noor Fitz en Nafi Thiam op de eerste en de tweede plaats. Fitz heeft 14 punten meer dan Thiam. Voor Thiam is het de eerste zevenkamp sinds haar opgave op het WK in Tokio vorig jaar. Vandaag staan de laatste 3 onderdelen op het programma. Het weer veel wolken, met vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind. Het is zacht tot 22 graden. Morgen eerst regen, na de middag droger vanaf de kust. Volgende week rustig en droog met zonnige periodes en geleidelijk wat warmer. We begonnen met de uitspraak van de Assize-jury in het proces over de dood van een 14-jarige jongen. Zijn lichaam werd 4 jaar geleden gevonden in een huis in Turnhout. Zijn vader is schuldig bevonden aan moord. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
2: Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op onze verse kalkoenmedaillons. Dat is 800 gram kalkoen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

0: stap in de Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedes-benz.be.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
5: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
6: Voor als je zelf telt.
7: Het zal wel zijn.
6: Voor als je elke cent telt.
7: Het zal zeker wel zijn.
6: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want VDK Bank steekt je geld in positieve dingen. Zoals bossen, het woontekort oplossen en...
7: Mij van mijn padellenelleboog verlossen.
6: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
5: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
6: Voor jezelf, je streek en de planeet.
5: VDK Bank.
6: Klaar voor nog eens 100 jaar.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Bij Luminus krijgt je een heldere blik op je energieverbruik.
6: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
5: Ja.
6: Wauw.
5: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
6: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
5: En daarom sturen we updates over je verbruik.
6: Om de 6 seconden?
5: Nee, 1 keer per maand.
6: Ah.
5: Meer info op luminus.be.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De Duitse regering gaat op 1 oktober de accijnzen op benzine en diesel verlagen met 17 centiem per liter. Tegen eind dit jaar moet er ook een maximumprijs voor die brandstoffen komen. Net als bij ons staan de brandstofprijzen in Duitsland op een recordhoogte. Bondskanselier Merz was geen voorstander van accijnsverlagingen, maar nu is zij dus wel gezwicht, zegt correspondent Gim Balduk.
1: De Duitse regering heeft 1 keer eerder een tijdelijke belastingverlaging doorgevoerd, maar dat kostte heel veel geld en de effectiviteit was ook maar beperkt, want niet alles werd doorgevoerd naar de consument. En bondskanselier Merz heeft daarom gezegd dat het onmogelijk was om voortdurend maar mensen te subsidiëren, terwijl de prijzen aan de pomp alleen maar verder stegen. Maar bondskanselier Merz staat behoorlijk onder druk. Komende zondag zijn er 2 deelstaatsverkiezingen waar zijn partij op flink verlies staat. En mede vanwege dat verwachte verlies staat ook zijn eigen positie onder druk. Dus ook in die context moet je nu zien dat er nu plotseling een plan ligt dat nog niet helemaal is doordacht, maar wat vooral een signaal moet geven dat de Duitse regering meedenkt met de Duitser die het op dit moment financieel moeilijk heeft.
0: Wie naar een informatiedienst belt, zoals het nummer 1207 of een 0900-nummer, moet vooraf te weten komen hoeveel dat kan kosten. De federale regering heeft daarover gisteren een wettekst goedgekeurd. Nu weten bellers niet altijd dat een gesprek naar een informatiedienst enkele euro's kan kosten. En er zijn wel degelijk nog veel mensen die bellen naar dat soort nummers, zegt minister van Consumentenzaken Rob Beenders.
2: Iedereen denkt dat iedereen tegenwoordig online alles opzoekt, maar we zien gewoon in de cijfers dat dat niet het geval is. Specifiek het telefoonnummer 1207 bijvoorbeeld, om telefoonnummers te vinden, dat wordt elke dag nog meer dan 3000 keer opgebeld. En dat toont wel aan dat er nog altijd mensen zijn die nood hebben aan telefonische oproepen, maar het mag niet zo zijn dat ze dan op het einde van de maand een verrassingsfactuur krijgen en eigenlijk niet wisten dat die telefoongesprekken extra geld kosten.
0: De Amerikaanse president Trump heeft een groot sanctiepakket tegen Rusland ondertekend. Trump kan nu landen die veel Russisch olie of gas kopen importheffingen opleggen tot 100%. Het zijn vooral China en India. Doel is om hen zover te krijgen dat ze hun brandstof kopen bij andere landen, zodat er minder geld naar Rusland gaat. De nieuwe sancties viseren ook de Russische president Poetin, hoge ambtenaren en banken. De VS neemt ook voor het eerst maatregelen tegen de Russische schaduwvloot. Dat zijn tankers die onder een andere vlag varen om de huidige sancties te omzeilen. Het weer vaak bewolkt tot 22 graden, vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind. Morgen begint regenachtig, na het middag droger vanaf de kust en volgende week rustig en droog met zonnige periodes. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: What we're gonna do right here is go back into time.
4: Radio Bene, de prehistorie.
5: Jede pre.
6: Hele goedemorgen, welkom in de prehistorie. Vorige week kwamen er veel fijne reacties en suggesties binnen op dit programma via VRT Max. En ook vandaag mag je van je laten horen. Laat maar komen. In deze aflevering keren we terug naar de tweede

jaar geleden zoeken op Venus. De song was geschreven door gitarist Robbie van Leeuwen en het werd dankzij zangeres Mariska Veres de hit die Nederland een allereerste keer muzikaal op de Amerikaanse kaart zette. Hier is Shocking Blue en Venus.

De opener vandaag van de prehistorie over de tweede week van september 1969. Venus door Shocking Blue, gebaseerd op de banjo song van de Big Three uit 1963. En een wereldhit dankzij die unieke stem van Mariska Veres en de onweerstaanbare riff. Shocking Blue scoorde hiermee als eerste Nederlandse band de nummer 1 in de States. Alleen al in die Verenigde Staten werden er 2 miljoen singles verkocht van Venus. In week 2 van september 1969 werd er een aanslag gepleegd op het Brusselse kantoor van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al. Rijkswachters betoogden in Brussel omdat ze wilden dat hun wedde werd opgetrokken. Premier Eyskens stelde de invoering van de BTW uit tot begin 1971. En Amerikaanse president Nixon besloot 57 jaar geleden om de bombardementen op Noord-Vietnam te hervatten.

0: cartoonfiguren, die Archies, stonden in Humo's top 20 van 57 jaar geleden op nummer 1. En ze presteerden dat ook in de Verenigde Staten, gedurende 4 weken nog wel, met Sugar Sugar. Die Archies hadden ook een aparte manier om hun platen in Amerika te verspreiden. De muziek werd rechtstreeks op de kartonnen doos van ontbijtgranen geperst. En de plaat moest dus eerst worden uitgeknipt en kon dan op een platenspeler worden gedraaid. Jazz Bilze was 57 jaar geleden het muziekfestival voor de jeugd in ons land. Volgens de toen amper 26-jarige hoofdredacteur van het weekblad Humo, Guy Mortier, werkte die muziek van Jazz Bilze geestesverruimend.
1: Ja, daar ben ik van overtuigd. Ik vind dat je hier de kans hebt om eens te kijken hoe de moderne pop eigenlijk is. Ik vind dat visueel contact daarmee ook veel doet. Je leert hier veel meer dan via platen, vind ik. Bijvoorbeeld, vorig jaar heb ik dat gemerkt, toen was het de tijd van de underground en van de psychedelic music dus. En voor veel mensen geloof ik dat het moeilijk was om dat te waarderen via de plaat. En ik denk dat dat optreden van al die groepen hier in Bilze veel bijgedragen heeft tot het appreciëren van die muziek. Gewoon omdat we dus gezien hebben hoe het er eigenlijk aan toe ging.

0: 13 september 1969 kwam Natural Born Boogie van Humble Pie binnen in de Vlaamse hitlijst om daar 6 weken te blijven hangen en de 9e plaats te bereiken. Humble Pie was de groep rond Steve Marriott, ex-zanger en gitarist van The Small Faces, en Peter Frampton, ex-zanger en gitarist van The Hurt. Na 4 albums hield Humble Pie het in 1973 voor bekeken. Alleen Peter Frampton was in 1976 nog succesvol met zijn nummer 1 album Frampton Comes Alive en de grote hit daaruit natuurlijk Show Me The Way. Premier Gaston Eyskens hield 57 jaar geleden in Brussel een toespraak naar aanleiding van de 25e verjaardag van de bevrijding van onze hoofdstad op het einde van Wereldoorlog 2.
1: Het is met fierheid dat wij vandaag herdenken hoeveel duizenden de strijd hebben opgenomen om de vrijheid te herwinnen. Vele Belgen gaven hun leven veil voor het vaderland. Vele anderen werden zwaar verminkt. Vele kenden de kampen van de dood. De kampen met de diepste morele en fysische ellende. Het is met ontroering dat ik namens de regering allen herdenk die gevallen zijn of die geleden hebben, omdat zij geloofden in de toekomst van het land en opdat wij de vrijheid die zij beloofden zouden mogen genieten. En in deze hulde wil ik de families omvatten die zo zwaar werden getroffen door het verlies.

0: Excellent zijn er nu HP-laptops met ruildeals tot 150 euro.
1: Hoort je dat, schat? Zo'n superkrachtige HP-laptop met Intel Core Ultra 5 processor.
2: Ik wil eerst nog een koffie.
1: En daarbovenop krijg je nog geld voor je oude laptop.
2: Voor dat oud wrak?
1: Ja, het zijn ruildeals.
2: Kom aan, we zijn weg naar Excellent.
1: Onze vakman.
2: Yes.
3: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
4: Kijk op excellent.be. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op blauwe druiven. Dat is 1 kilo verse druiven voor de knaldiprijs van maar 2,19 euro. Aldi, altijd slim.
5: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be.
6: It's a Sunweb holiday.
5: Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
7: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
8: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
7: Tot 10 jaar?
8: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
7: Hé, maar nu heb je echt mijn aandacht.
8: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Qashqai vanaf €25.990. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
9: Zie het.
10: Grootser!
9: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
11: Radio BNE. Terug naar de gouden jaren 60.
12: De prehistorie.
13: Gide Pre.

0: 16 augustus 1969, de tweede dag van het legendarische Woodstock Festival, trad deze Creedence Clearwater Revival op na Grateful Dead en voor The Who. Op hun setlist stond ook deze knappe hit van dat moment, Bad Moon Rising. En daarnet, voor de break, Will Tura, naar aanleiding van de 86e verjaardag van Will, deelde zijn dochter Sandy op haar sociale media een foto van haar en van haar pa. Ze bedankte Radio Bene, want daar was een Tura Top 86 te horen. Op de 72e plaats stond de Tura-hit uit 1969 die je daarnet hoorde, Hetgeen je niet krijgen kan. Maandag 8 september 1969 werd er een aanslag gepleegd op het Brusselse kantoor van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al in Kantersteen, in het centrum van de hoofdstad. Twee onbekende jongeren, zogenaamde tijgerwelpen van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, die in Jordanië waren opgeleid, gooiden twee plasticbommen in het gebouw en drie bedienden raakten daarbij gewond. Enkele getuigen van de bomaanslag 57 jaar geleden.
1: Wij hoorden dus twee ontploffingen en dan ben ik buiten gaan kijken. En dan lag er dus een man tegen de grond en de vitrine was gebroken. En ik zag dus de kleine man die de aanslag gedaan had, die vastgehouden werd door de politieagent.
2: Ik heb hem neerzien in de grond liggen, op de grond liggen en die was gekwetst. Naderhand heb ik gemerkt dat het een meneer was die we kenden, een employé van het El Al bureau. Kort nadien is een juffrouw buiten gekomen, de secretaresse. Die had benen vol met bloed, een beetje aan het hoofd.
3: Dus volgens u twee gekwetsten?
2: Twee gekwetsten, ja.
3: En wat is er met die dader gebeurd?
2: De politie had hem vast, heeft hem in een auto gestopt. Het was een kleine jongen van meer of min 13 jaar, zoiets. Een zwart gekrulde Arabier. As the snow.

0: Elvis Presley twijfelde eerst nog of hij dit sociaal geëngageerde in de ghetto wel zou uitbrengen, maar hij voelde aan dat de song zou aanslaan. Het vertelt het verhaal van een jongeman die zich niet kon losmaken van zijn wortels en zo eindigde in de criminaliteit. Songsmith Mac Davis was tot dan een nobele onbekende geweest, maar dat veranderde snel na deze hit. Want In the Ghetto werd de eerste top 10 hit van de King in 4 jaar tijd. De film L'Étreinte, de omhelzing van de eerder dit jaar overleden Belgische cineast Paul Collet, werd bij ons in september 1969 geweerd, ondanks het feit dat de prent internationaal succes had. Misschien een gevolg van het imago dat Paul Collet toen onterecht had als regisseur van seksfilms.
1: Mijn naam is een beetje synoniem van seks geworden. De mensen hebben L'Étreinte niet gezien, mijn laatste film. Hij is nog niet uitgekomen. Ik wil er wel de nadruk op leggen dat L'Étreinte helemaal geen seksfilm is, maar wel een erotische film. Want moest het een seksfilm zijn geweest, hadden we helemaal geen moeilijkheden gehad met de distributie. Want seks, hoe vulgair hij ook is, mag worden uitgebracht. Kijk maar naar al die vieze seksjaaltjes die er bestaan. Maar het is van de ware erotiek dat de mensen bang zijn.

0: 1969 was voor het science fiction genre een topjaar met films als 2001 A Space Odyssey en Planet of the Apes. Ook de originele Star Trek serie op televisie, de landing op de maan en het album Space Oddity van David Bowie. Daar kwam dus nog deze dikke hit In the Year 2525 van Rick Evans en Danny Zager bovenop. Rick schreef het in nog geen half uur tijd. Ze brachten het eerst uit in eigen beheer en lieten er 1000 exemplaren van persen. Uiteindelijk zou het 5 miljoen keer van eigenaar verwisselen en nummer 1 worden in de VS en in Groot-Brittannië. Danny is nu 82 en Rick overleed in 2018. Opvallen met het weerbericht is niet eenvoudig. Onze oerweerman Armand Pien was daar erg goed in, omdat hij gevoel voor humor had. In september 1969 deed deze Amerikaanse weervrouw verwoede pogingen om plezant te zijn.
1: Hi, out there in TV land. I am so glad you could join us again. You know what we have for you tonight? Weather. We have so much weather. And just to start over here in the east. Over here in the east, over here, right here in the east, we are going to have some of that, we are going to have some of that snow over here in the east. Yes. And then tomorrow, Melvin, will you hold the cards up, Melvin? Yes. Tomorrow we're going to have very cold weather.

0: Bij het platenlabel van Berry Gordy, Motown, was het gebruikelijk dat wanneer een song geen hit werd in de versie van deze of gene artiest of groep, een van de andere raspaardjes van de Motown-stal het eens mocht proberen. Zo schreef Norman Whitfield Too Busy Thinking About My Baby voor zijn eigen Temptations, maar het hitsucces kwam er 57 jaar geleden voor deze Marvin Gaye. And that's all folks voor week 2 van september 1969. Tijd dus voor de 70s.
1: De prehistorie.
2: Terug naar de gouden jaren 70.

Tijdens een trip naar de Bahama's raakte ABBA in de ban van de Amerikaanse disco. De basis van dit nummer, Voulez-vous, werd opgenomen in een studio in Miami met muzikanten van de discogroep Foxy. Het werd daarmee de enige ABBA-studio-opname die buiten Zweden tot stand kwam. De single was de titeltrack van ABBA's zesde studioalbum en was 47 jaar geleden ook goed voor de eerste plaats bij ons. In die tweede week van september 1979 waren dit enkele gespreksonderwerpen. Vic Anciot werd verkozen tot nieuwe voorzitter van de Vlaamse Volkspartij Volksunie. De Belgische zeiler Willy de Roos kwam 47 jaar geleden thuis na een eenzame vaart van 29 maanden naar de Zuidpool. Bij een plotse uitbarsting van de vulkaan Etna op het Italiaanse eiland Sicilië kwamen 10 toeristen om het leven. En Dave Edmunds scoorde in september 1979 met Girls Talk van Elvis Costello.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust, zoals Fien bij de tandarts.
2: Zou ik die gele elastiekjes op mijn blokjes doen? Want ik speel bij Esperanza. Dat is onze kleur. Maar papa support het voor Anderlecht, dus die gaat dat niet tof vinden. Maar paars wil ik ook niet, want paars past niet bij
1: geel. Leef gerust. Met de nieuwe tandverzekering van CM. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €3.300 terug voor orthodontie. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. CM. Leef gerust.
3: In de disco.
4: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
5: Draai een keer in het rond.
4: Ook niet nodig. Bij elke €15 krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
6: Oké,
4: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
7: Gedaan met te veel voor je auto te betalen. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. En verbruik je gemiddeld tot 44% minder in de stad. De keuze is dus snel gemaakt. Aanbod geldig tot eind september en op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
8: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
9: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
8: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
10: Recupel.
11: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
12: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
13: De prehistorie.
14: Terug naar de gouden jaren 70.
13: Radio BD.
14: Jee de pre.

0: Amerikaanse zangeres Randy Crawford is nu 74, maar ze is sinds 2018 volledig uit beeld verdwenen. Ze kreeg toen een beroerte en trok zich terug uit de muziekbusiness. Crawford werd wereldberoemd toen ze dit titelnummer van het album Street Life van de Crusaders zong. De single stond de tweede week van september 1979 op nummer 3 in Groot-Brittannië. Discreet zijn straatmuzikanten niet per se. Dit Britse koppel straatmuzikanten verdiende in september 1979 een aardige duit in de straten van onze hoofdstad Brussel.
1: Today we've made about
2: well we played in the Luna for about half an hour and we made 1,100 francs. It's very good.
3: In half an hour?
2: Yes, it's true. If you play reasonably well, if you're okay, people are very kind. The only point is to not just to get the money. I mean, we have money. We could live without it, but we like to do this and it helps rather than have an overdraft.

0: Dankzij drie singles uit hun album We Are Family groeide Sister Sledge in onze contrée uit tot een echt begrip. He's the greatest dancer, titeltrack We Are Family en vooral dit Lost in Music. Ze zette 47 jaar geleden de dansvloer in lichterlaaien. Nile Rodgers en Bernard Edwards van Chic wisten natuurlijk als geen ander hoe je dat moest doen. En zij zaten achter de knoppen van deze hits. Een oud zeer in de Belgische politiek, ook 47 jaar geleden al. Eigen financiële middelen voor de gewesten. Premier Wilfried Martens had het erover op 14 september 1979.
1: Men spreekt gemakkelijk over eigen fiscaliteit, maar dit veronderstelt dat de lasten dan op nationaal vlak worden verminderd. Dat men een herverdeling heeft van de fiscale middelen over de nationale overheid, gemeenschappen en gewesten. Er zijn staten waar de nationale overheid of de federale overheid slechts een zeer beperkt gedeelte heeft. Dat is ook een onderhandeling die zal moeten gevoerd worden. Maar men moet eens de zure appel doorbijten en moet eens en voorgoed pogen om een redelijke basis te vinden van de verdeling van lasten en middelen.

Raymond van het Groenwoud stond samen met zijn groep De Centimeters op 8 september 1979 al 3 maanden in de Vlaamse top 10 met Trek het je niet aan uit zijn album Ethisch Réveil, waarop dus behalve Brussels by Night ook dit reggae-deuntje te vinden is dat hier een hit was en waarvoor Jean Blaute een resem instrumenten hanteerde. Na het nieuws meer de prehistorie met nieuws, feiten en hits uit september 1989 van onder andere Don Johnson, Sidney Youngblood en Willie Sommers. Afspraak daarvoor over enkele minuten.

0: Achterwielverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
1: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
2: Chipolatas, klinkt goed, hè?
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Radio Bene.
5: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksen. Poolse gevechtsvliegtuigen zijn vanmorgen opnieuw opgestegen wegens een mogelijke bedreiging door Russische aanvallen op Oekraïne. Uiteindelijk bleek er geen sprake van een schending van het Poolse luchtruim en werd de operatie afgeblazen. Eerder deze week waarschuwde de Poolse premier Tusk zijn parlement nog dat Rusland plannen heeft om doelwitten in Polen aan te vallen en daarna te zeggen dat dat per ongeluk gebeurde. Op die manier zou Rusland de reactie van de NAVO-lidstaten willen testen en hen uit elkaar willen spelen. De voorbije maanden zijn er in landen aan de Europese oostgrens al geregeld Russische drones de grens overgegaan. In Rusland zijn er de afgelopen nacht cyberaanvallen uitgevoerd op het online kiessysteem. Dat heeft de Centrale Kiescommissie gezegd aan het persbureau Interfax. De aanvallen zouden nog doorgaan, maar worden volgens de kiescommissie één voor één afgeslagen. In Rusland zijn sinds gisteren parlementsverkiezingen aan de gang. De partij van president Poetin heeft nauwelijks tegenstand, want de enige partij die kritisch is voor het Kremlin mag niet meedoen. In ons land wil oppositiepartij Groen dat er een interfederaal klimaatagentschap komt. Er zijn al heel wat commissies en centra opgericht die bezig zijn met het klimaat, maar zo'n interfederaal agentschap moet tot meer gestroomlijnde uitvoering leiden. In zo'n interfederale klimaatcel zouden vertegenwoordigers van elk beleidsniveau moeten samenkomen in één centraal team en dat moet dan een nationaal klimaatbeleid opleveren. Bij de controle op de luchtkwaliteit heeft iets gelijkaardigs als een nut bewezen, zegt Groenvoorzitter Armin Horsch.
1: De gewesten smeden plannen op hun eigen, maar als ze die samenbracht, waren die vaak niet coherent. En konden wij niet één duidelijk beleid hebben. Want luchtkwaliteit stopt niet aan de gewestgrens. Ook daar hebben we uiteindelijk de IRCEL opgericht. Iets gelijkaardig, een interfederale cel luchtkwaliteit, om effectief gestroomlijnd en deftig beleid te voeren. Vandaag kunnen we dat ook doen voor klimaat, zodat we meer bezig zijn met de klimaatcrisis tegen te houden, dan met discussiëren over welke parameters moeten we gebruiken om CO2 te gaan meten.
0: In Anderlecht is gisteravond een zwaar gewonde gevallen bij een steekpartij. Het slachtoffer zou op straat aangevallen zijn en 4 steekwonden hebben opgelopen. Het slachtoffer werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht, maar zijn toestand is intussen stabiel. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. En in het wielrennen verdedigt Remco Evenepoel morgen zijn wereldtitel in het tijdrijden. Hij kan in Montreal in Canada voor de 4e keer op rij wereldkampioen worden. En dat heeft nog geen enkele renner hem voorgedaan. Evenepoel is er dan ook op gebrand om morgenavond opnieuw in de regenboogtrui te staan.
2: Eens je die trui hebt, wil je die eigenlijk niet afgeven. Het is gewoon een hele motivatie om telkens voor die trui te gaan. Zeker als je het BK overslaat en het EK overslaat, heb je eigenlijk maar één... Eén trui dat je voor kan gaan. Dus het zal alles of niks worden.
0: Het weer vaak bewolkt tot 22 graden. Vooral aan de kust soms wat lichte regen en een vrij krachtige wind ook. Morgen begint regenachtig. Na de middag droger vanaf de kust. Volgende week rustig en droog met zonnige periodes. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: What we're gonna do right here is go back into time.
4: Radio Bene, de prehistorie.

Hartelijk welkom terug in de prehistorie in de tweede week van september 1989. 37 jaar geleden dus, met de Belgische wereldhit Pump Up the Jam van producer Jo Bogaert door Technotronic. Een danceclassic waarvan 3,5 miljoen stuks werden verkocht. In week 2 van september 89 praten de mensen onder andere over deze dingen. In Calo werd het eerste 150 meter lange betonnen element van de Liefkeshoektunnel op de bodem van de Schelde afgezonken. Boris Becker won als eerste Duitse tennisspeler het Open Amerikaanse kampioenschap. En de film Batman bleef, ook na een vonnis in kort geding, in ons land kinderen niet toegelaten.

0: Was Pump Up The Jam de op één na grootste hit van het jaar 1989, dan was dit de allergrootste. Het najaar 89 bleef zonnig dankzij de Lambada van Kaoma, die op 9 september 89 helemaal bovenaan onze BRT top 30 prijkte. En waarvan wereldwijd meer dan 5 miljoen exemplaren werden verkocht. Onenigheid binnen de Belgische socialistische familie 37 jaar geleden. De Franstalige socialisten van de PS vonden dat de TGV aan een zo hoog mogelijke snelheid door Vlaanderen moest rijden. Frank van den Broeke, toen voorzitter van de SP, de Vlaamse socialisten, reageerde daarop.
1: Ze hebben over de plaats waar de TGV in Vlaanderen komt geen enkel recht van spreken. Ik herinner eraan dat het vooral langs Waalse zijden is dat men absolute TGV wou hebben in Luik. En omdat die zo snel mogelijk in Luik zou zijn, eisten ze dat wij in Vlaanderen aparte nieuwe beddingen door het Vlaamse landschap zouden trekken. Dat gaat voor ons niet. Leefmilieu, ruimtelijke ordening zijn bevoegdheden van de gewesten. Ik dacht dat we toch allemaal het federalisme hadden ingesteld en dat we daarvoor waren. Dat zijn dus onze bevoegdheden. En ik ga me helemaal niet moeien met wat langs Waalse kant gebeurt. Ik vraag helemaal niet dat in Wallonië de TGV op een aparte lijn zou rijden aan 300 km per uur. Maar men moet mij ook niet komen vragen van af te wijken van ons standpunt dat de TGV in Vlaanderen op de bestaande lijnen moet rijden. Anders gaat het niet.

Back to Life, However Do You Want Me, was de tweede hit van Soul to Soul. Het werd 37 jaar geleden nummer 1 in Groot-Brittannië en bereikte bij ons en in de States de vierde plaats. Willy Sommers is op 9 augustus 74 geworden, maar hij ziet er minstens 10 jaar jonger uit natuurlijk. Radio Bene pakte uit met een top 74. Helemaal bovenaan, niet helemaal onverwacht natuurlijk, Laat de zon in je hart. 7 Anjers, 7 rozen op 2 en op de derde plaats Als een leeuw in een kooi. In de zomer van 89 kwamen massa's mensen aan zee naar de opnames van het prille 10 om te zien dat Willy Sommers presenteerde en waarin hij dan ook nog eens op nummer 1 stond met de hit die zijn carrière een fameuze doorstart gaf, Als een leeuw in een kooi. Geen

0: Zie het.
1: Grootser!
0: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht. Check je vergoeding op valorlub.be.
3: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb.
4: Radio Bene.
2: Terug naar de gouden jaren 80.
4: De prehistorie.

0: Deze Texaan Sidney Youngblood verkaste in die 80's naar Duitsland, waar hij zijn platen opnam en waar hij nog altijd op handen wordt gedragen. Met If Only I Could maakte hij een indrukwekkend debuut dat bij ons zelfs goed was voor 3 weken op nummer 1. In september 1989 zorgde Batman in ons land voor opschudding. De film die de verhalen van de gelijknamige stripheld in beeld bracht, werd door de Belgische Filmkeuringscommissie in beroep verboden voor kinderen jonger dan 16. Daarmee was België het enige land dat zijn kinderen tegen Batman wilde beschermen. Warner gaf bij ons flink wat geld uit aan publiciteit die zich vooral op jongeren onder 16 jaar richtte. Warner-directeur Bruno Mertens was dan ook niet blij.
1: Ik denk dat deze film op zichzelf gebaseerd op een stripverhaal en in alle ons omringende landen voor kinderen geschikt verklaard zijnde. Als we even denken aan fenomenen zoals Platoon, Rambo, James Bond en nu onlangs bijvoorbeeld Kickboxer. Films die eigenlijk beduidend heel wat meer geweld hebben dan een Batman wel kinderen toegelaten zijn. Dan stellen wij ons de vraag, waar is hier de midden? Het tweede probleem is dat in België we zitten met eigenlijk wat wij noemen een onmogelijke situatie. Dat je dus 16 jaar en ouder hebt. Dat betekent dat, zoals u weet, in België iedere film per definitie kinderen niet toegelaten is. De keuringscommissie kan daar een uitzondering op geven. Maar in een land waar dat men vanaf 1 januari volgend jaar op 18 volwassen is en men slechts Batman mag zien vanaf 16 jaar, stellen wij ons de vraag, evolueren wij Belgen tussen 16 en 18 dan zo snel dat dat ineens kan?

0: Als agent Sonny Crockett beleefde acteur Don Johnson hoogdagen in Miami Vice. Van Don Johnson verschenen in de jaren 80 ook twee muziekalbums en enkele liedjes verschenen ook op single. Eén ervan was zijn cover van Tell It Like It Is van Aaron Neville uit 1966, dat het in de versie van Johnson bij ons tot de tweede plaats in onze top 30 schopte. Don is er nu 76. Guido van Lieveringen, die onder meer het tienerblad Joepie uit de grond stampte, over de keuringscommissie van bioscoopfilms in ons land, waarvan hij zelf deel uitmaakte en die de film Batman 37 jaar geleden de stempel van kinderen niet toegelaten gaf.
1: Dat is dat naar mijn gevoel deze commissie eigenlijk in deze tijd totaal overbodig is. Op het moment dat de kinderen vrij gemakkelijk alle kanalen op televisie kunnen bekijken, dat ze vaak ook video's in huis kunnen halen waarin nog meer geweld en nog meer seks voorkomt dan in de films die in de bioscoop komen, lijkt mij dat het toch zou verstandig zijn om gans die handel op te doeken en de verantwoordelijkheid meer toe te spelen naar de ouders, want tenslotte zijn het de ouders die moeten weten wat hun kinderen doen. Dat lijkt me toch logischer.

0: Muziekdemo's van een 17-jarige Richard Marx belanden in 1980 bij Lionel Richie, die Richard uitnodigde om naar L.A. te komen. Dat gebeurde en Marx zong enkele jaren later mee op Richie's succesalbum Can't Slow Down. Eenmaal op eigen benen zorgde hij in de Verenigde Staten voor een record. Zijn eerste 7 singles behaalden allemaal de top 5. Wij herinneren ons Richard Marx vooral van deze ballad natuurlijk. Een nummer 1 in onze BRT top 30 geweest. Right Here Waiting. De nu 62-jarige Richard treedt nog altijd op. En met dat goede nieuws laten we de tweede septemberweek van 1989 achter ons en beduiken nu de 90s in.
1: Radio Bene.
2: Terug naar de gouden jaren 90.
1: De prehistorie.

Blue Dabadi van het Italiaanse dance trio Eiffel 65 was in de zomer van 99 een enorme hit op Ibiza. Nog die zomer vond het zijn weg naar West- en Noord-Europa. Het hield het bij ons maandenlang vol in de top 30 en het stond vanaf 11 september 4 weken lang op 1. De tweede week van september 1999 was dit het nieuws in het kort. Prins Philip verloofde zich met jonkvrouw Mathilde Dudekem d'Acoz. In ons land werden 3 geheime opslagplaatsen ontdekt van de voormalige Sovjet-Russische geheime dienst, de KGB. Vlaams minister van Verkeer Steve Stevaart stelde 27 jaar geleden voor om de pechstrook op de ring rond Brussel als 4e rijstrook te gebruiken. Shania Twain was alvast niet onder de indruk. That don't impress me much.

0: Bij Excellent zijn er nu laptops met ruildeals tot €150.
1: Wauw, ik wil zo'n nieuwe AI-laptop.
2: En ik nog een boterhammetje.
1: Of een nieuwe gaming-laptop?
2: Ja, allee, kom, we zijn weg.
3: Ah, nu heb ik u, hè.
4: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
5: Kijk op excellent.be.
6: Meer tijd voor jezelf nodig?
7: Yes, dagje niks doen. Maar eerst stofzuigen en de badkamer doen. En de slaapkamer kuisen.
6: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer...
7: Even helemaal niks.
6: In je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het poetsbureau. Meer leven in je dag.
8: Bij Luminus krijg je een heldere blik op je energieverbruik.
9: Zo helder als het aquarium van mijn goudvisfonds?
8: Ja.
9: Wauw.
8: Met de juiste info krijg je nog meer controle over je energieverbruik.
9: Na 6 seconden is fonds toch alles vergeten.
8: En daarom sturen we je updates over je verbruik.
9: Om de 6 seconden?
8: Nee, 1 keer per maand.
9: Ah.
8: Meer info op luminus.be.
10: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
11: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Stardays-voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
12: De prehistorie.
13: Guy de Pre

0: Nieuw binnen op nummer 25 in onze BRT Top 30 op 11 september 1999. Genie in a Bottle van Christina Aguilera. In zijn beste Nederlands stelde prins Philip op maandag 13 september 1999 zijn verloofde Mathilde voor aan pers en publiek.
1: Enorm getroffen. Ik vind dat het volk zo vriendelijk is en zo. U weet dat bruggen bouwen altijd iets voor mij belangrijk is geweest. En blijkbaar speelt dat nu zijn effect.

0: Summer Sun was de tweede single uit het vijfde album van de Schotse band Texas. Het werd 27 jaar geleden een van hun bekendste nummers. En dat kwam waarschijnlijk ook voor een beetje wel door de vrij expliciete seksueel getinte beelden in de videoclip. De oom van onze huidige koningin Mathilde, Henri Dudekem d'Acoz, was 27 jaar geleden burgemeester van het West-Vlaamse Poperingen. Hoe reageerde hij in september 1999 op de verloving van zijn 26-jarig nichtje met de 39-jarige kroonprins Filip?
1: Dat is een mooi meisje, dat is een... Ja, kan u niet meer zeggen dan dat. Hè?
2: Ze is intelligent?
1: Ja, zeker.
2: U wist niet dat het zo ernstig was en dat het tot dit resultaat zou leiden?
1: Nee, ik wist niet dat ze ging trouwen. Dat wist ik niet.
2: U was zelf verrast?
1: Ja, absoluut.
2: En wanneer heeft u het geweten?
1: Door iemand die mij de Gazette van Antwerpen heeft gegeven.
2: Er wordt van haar gezegd dat ze recht door zee is, dat ze nogal streng is opgevoed.
1: Ja, dat is zeker. Dat is zo.
2: En dat ze precies weet wat ze wil.
1: Ja, zeker.
2: Hoe zou je haar karakter verder omschrijven?
1: Wat is een zeer lief meisje, hoor. Zeer charmant, hoor. Ja, zeker. Sympathiek, lief, charmant meisje.

huidige bezetting van K3 duurt de zomer van Oya Lele nog even verder. In 1999 was Yekke Yekke de strijdkreet van de zogenaamde K3 Originals, Karen, Christel en Kathleen, die daarmee op 11 september 1999 op 1 stonden in de Vlaamse top 10 en tegelijk ook stevig scoorden in onze top 30. Bedankt om te luisteren naar deze aflevering van de Prehistorie en ook voor alle reacties die ik van jullie mocht krijgen via VRT Max. En ik spreek heel graag met je af in de volgende aflevering op Radio 2 en op Radio BNE. Maak er nog een hele mooie dag van.

0: zie het.
1: Grootser!
0: Voor uw spaargeld. Want bij KeyTrade Bank verhogen we alweer de rente op een van onze spaarrekeningen. KeyTrade Bank, dat is evident. Info, risico's en voorwaarden op keytradebank.be.
2: 12 dagen, 3 sterke argumenten, 1 keuze, Opel. Een voorwaardelijke overnamebonus tot 5000 euro. Tot 8 jaar speciale garantie en 2 jaar gratis onderhoud. 3 sterke argumenten om van deze uitzonderlijke aanbieding te profiteren. Het Opel Big Event. Van 7 tot 19 september met exclusieve aanbiedingen op het hele Opel gamma, inclusief de nieuwe Opel Astra. Ga snel langs bij je Opel verkooppunt voor het te laat is. Voorwaarden op opel.be.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De NAVO reageert positief op het Amerikaans-Deense akkoord over Groenland. De Amerikaanse president Trump heeft dan toch economische sancties tegen Rusland goedgekeurd. En Beweging.net, de christelijke arbeiderbeweging, kant zich tegen een begrotingsvoorstel van CD&V-voorzitter Mehdi. De NAVO, het Westerse bondgenootschap, reageert positief op het veiligheidsakkoord van de Verenigde Staten en Denemarken over Groenland. Dat akkoord moet nog door het Deense parlement worden goedgekeurd. Maar Katrien van der Schot, weten we al wat er in dat akkoord staat?
1: Nee, en het hangt af van wie het zegt. President Trump, die maandenlang zei dat hij Groenland gewapenderhand wilde innemen, zegt dat de VS voor altijd de veiligheid van Groenland en de VS kan gaan garanderen. En geen enkele tegenstander van de VS zou op Groenland een basis mogen hebben of investeringen doen. Daarmee heeft hij het over Rusland en China. Die mogen vooral geen toegang krijgen tot de kritieke grondstoffen in de bodem van Groenland. Aan Deense kant reageren ze positief, maar nuchter, zegt Scandinavië-correspondent Aart de Zitter.
2: De Deense regering zegt, voor ons is het cruciaal dat de soevereiniteit van Denemarken en het recht van Groenland om zelf over zijn toekomst te beslissen, dat die erkend worden. De Groenlanders zelf die zeggen, wij blijven altijd Deens. Wij geloven niet dat Trump de veiligheid van Groenland zal garanderen. Wij willen dat trouwens niet.
1: En de NAVO zit daar nu tussenin, want voor het bondgenootschap is de veiligheid in het Noordpoolgebied natuurlijk cruciaal. Beter een akkoord met Trump dan geen akkoord. Maar het blijft dus uitkijken naar de details en naar de stemming in het Deense parlement.
0: Dankjewel, Katrien. Poolse gevechtsvliegtuigen zijn vanmorgen opnieuw opgestegen wegens een mogelijke bedreiging door Russische aanvallen op Oekraïne. Uiteindelijk bleek er geen sprake van een schending van het Poolse luchtruim. Eerder deze week waarschuwde premier Tusk het Poolse parlement dat Rusland plannen zou hebben om doelwitten in Polen aan te vallen en daarna te zeggen dat dat per ongeluk gebeurde. Op die manier zou Rusland de reactie van de NAVO-lidstaten willen testen en hen uit elkaar willen spelen. In Rusland zijn er de voorbije nacht cyberaanvallen uitgevoerd op het online kiessysteem. Dat heeft de Centrale Kiescommissie gezegd aan het persbureau Interfax. Die aanvallen zouden nog doorgaan, maar worden één voor één afgeslagen, zegt de kiescommissie. In Rusland zijn sinds gisteren parlementsverkiezingen aan de gang. Maar de partij van president Poetin heeft nauwelijks tegenstand, want de enige kritische partij mag niet meedoen. De Duitse regering gaat op 1 oktober de accijnzen voor benzine en diesel verlagen met 17 centiem per liter. Tegen eind dit jaar moet er ook een maximumprijs voor brandstof komen. Net als bij ons staan de brandstofprijzen in Duitsland op een recordhoogte. Bondskanselier Merz is geen voorstander van accijnsverlagingen, maar nu is hij gezwicht, zegt correspondent Jim Balduk.
3: De Duitse regering heeft één keer eerder een tijdelijke belastingverlaging doorgevoerd, maar dat kostte heel veel geld en de effectiviteit was ook maar beperkt, want niet alles werd doorgevoerd naar de consument. En bondskanselier Merz heeft daarom gezegd dat het onmogelijk was om voortdurend maar mensen te subsidiëren, terwijl de prijzen aan de pomp alleen maar verder stegen. Maar bondskanselier Merz staat behoorlijk onder druk. Komende zondag zijn er twee deelstaatsverkiezingen waar zijn partij op flink verlies staat. En mede vanwege dat verwachte verlies staat ook zijn eigen positie onder druk. Dus ook in die context moet je nu zien dat er nu plotseling een plan ligt dat nog niet helemaal is doordacht. Maar wat vooral een signaal moet geven dat de Duitse regering meedenkt met de Duitser die het op dit moment financieel moeilijk heeft.
0: De Amerikaanse president Trump heeft een wet vol economische sancties tegen Rusland ondertekend. Maar Trump heeft wel het laatste woord in de al dan niet toepassing ervan. Peter de Kroebelen, die wet komt er na een hele tijd discussiëren.
4: Ja, het heeft meer dan een jaar geduurd. Een wet op initiatief van de intussen overleden senator Lindsey Graham, die pro-Oekraïne was. En het sanctiepakket raakt de Russische economie en landen die de Russische oorlogskas pekken. Zo krijgen de 5 grootste importeurs van Russische olie en gas te maken met heffingen van 100%. Dat is onder meer het geval voor Iran en China. Er zijn ook sancties voor Russische politici en militairen en dat moet allemaal druk zetten op Rusland om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Maar het pakket is wel zodanig bepaald dat Trump zelf, hij alleen, kan beslissen over de uit

0: van bijna 3 miljard euro.
1: Dankjewel, Peter. Het begrotingsvoorstel van CD&V-voorzitter Medi om alleen een indexsprong voor werklozen te voorzien is compleet onrechtvaardig. Dat zegt Beweging.net, de koepel boven organisaties als CM, ACV en Familiehulp, die historisch verbonden zijn aan de partij CD&V. Het is een van de voorstellen die op tafel liggen bij de federale begrotingszoektocht naar 10 miljard euro. Voorzitter Julie Hendricks de Vos vindt het jammer dat de werklozen daarbij opnieuw in het vizier komen.
2: We zijn natuurlijk akkoord dat men zegt werken moet lonen, maar dat is vandaag ook al zo. Hè. Er is eigenlijk al een verschil tussen werken en niet werken. En als men dan nu ook nog eens een keer terug die mensen gaat viseren, dan is dat echt niet rechtvaardig. Men moet zorgen dat er een balans is en men moet ook het taboe doorbreken om naar de grote vermogens te kijken.
1: In de Davis Cup tennis spelen de Belgische mannen op dit moment hun dubbelspel tegen Oostenrijk. Na de enkelspelen gisteren is de stand 1-1. En Glenn Martens, hoe zijn Sander Gillet en Joran Vliegen aan die wedstrijd tegen de Oostenrijkers begonnen?
3: Wel goed, want het gaat zeer gelijk op tegen een goed Oostenrijks dubbelduo. Dat moeten we erbij zeggen. We zitten in de tiebreak van de openingsset. En daarin hebben de Belgen wel een mini-break te pakken. Ze leiden met 4-2 en staan dus wel dicht bij set. Dus als ze deze ontmoeting winnen, deze wedstrijd winnen, dan komt België dicht bij een plekje op de Davis Cup Finals in Bologna later dit jaar. Dan is er nog één zege nodig. Die kan komen van Zizou Berghs. Die is bij afwezigheid van Bloks en Collignon, de Belgische nummer 1 hier in Oostenrijk.
1: Dankjewel, Glenn. Het weer vooral in het noordwesten nog bewolkt met een vrij krachtige wind aan zee. Elders opklaringen en in het uiterste zuiden soms vrij zonnig. Maximaal tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht trekt een zone met regen over. Morgen vanaf de kust geleidelijk droog met brede opklaringen. En maandag na het ochtendgrijs vrij zonnig en tot 20 graden. We begonnen met de reactie van de NAVO op het veiligheidsakkoord van de VS en Denemarken over Groenland. Die reactie is vrij positief. Al moet het akkoord nog worden goedgekeurd door het Deense parlement. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Bebat.
1: Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Goh.
1: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
1: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
2: Bebat.
1: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Bij CM willen we dat jij gerust kan leven. Dus leef gerust. Zoals Mia, met haar nieuwe tandimplantaat.
1: De tandarts zei, dat gaat geen pijn doen. En inderdaad, ik heb daar niks van gevoeld. Maar dat is misschien ook wel omdat ik een beetje in zijn schone ogen verdronken ben, ze.
0: Leef gerust. Met een glimlach die je nu nooit meer moet verstoppen. Want als lid met CM Tandplan krijg je tot €2.850 terug voor tandimplantaten en prothese. Info en voorwaarden op cm.be/cmtandplan. Leef gerust. CM.
2: Jij, die altijd een oplossing vindt. Jij, die altijd anderen wil helpen.
3: Nog even, alles goed.
2: Jij, die altijd de juiste reflexen hebt. Jij, die altijd tot het uiterste gaat.
4: Come on.
2: Er zit defensie in jou. Vind de job die bij jou past op mil.be. Werken bij Defensie. Meer dan een job. Een missie.
4: Jij?
5: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
4: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
6: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan, dat kan tellen.
7: Chipolatas, oh, klinkt goed, hè?
6: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Een oude gsm die je niet meer gebruikt. Recycleer hem.
1: Licht het op, laat het op, werkt het op stroom?
0: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
2: Recupel. En er trekt een actieve onweerszone over het land met
3: een... Ah, oh, schat, kijk eens naar de lucht. Oh, amai, jong, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen. Ja. Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
3: Shh. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier, een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
6: Tada! Het exclusieve Studio 100 stickerboek nu bij jou oké. Want bij elke 15 euro krijg je een pakje stickers. Zelfs op zondag verzamel ze allemaal. Oké, makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel. Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: Het is 1 uur. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. De NAVO reageert positief op het Amerikaans-Deens akkoord over Groenland. De Amerikaanse president Trump keurt dan toch economische sancties tegen Rusland goed. En Beweging.net, de christelijke arbeidersbeweging, kant zich tegen een begrotingsvoorstel van CD&V-voorzitter Mehdi. De NAVO, het Westerse bondgenootschap, reageert positief op het veiligheidsakkoord van de Verenigde Staten en Denemarken over Groenland. Katrien van der Schoot, wat weten we al over dat akkoord?
1: Wel, dat hangt af van wie het zegt. President Trump, die maandenlang zei dat hij Groenland wilde inlijven, zegt nu dat de VS voor altijd de veiligheid van Groenland en de VS kan gaan garanderen. En geen enkele tegenstander van de VS zou op Groenland een basis mogen hebben of investeringen doen. Daarmee heeft hij het over Rusland en China. Die mogen vooral geen toegang krijgen tot de kritieke grondstoffen in de bodem van Groenland. Aan Deense kant reageren ze voorzichtig positief, zegt Scandinavië-correspondent Aart de Zitter.
2: De Deense regering zegt, voor ons is het cruciaal dat de soevereiniteit van Denemarken en het recht van Groenland om zelf over zijn toekomst te beslissen, dat die erkend worden. De Groenlanders zelf die zeggen, wij blijven altijd Deens. Wij geloven niet dat Trump de veiligheid van Groenland zal garanderen. Wij willen dat trouwens niet.
1: Ja, de NAVO daar zit daar tussenin, want voor het bondgenootschap is de veiligheid in het Noordpoolgebied cruciaal. Beter een akkoord met Trump dan geen akkoord, maar het blijft dus uitkijken naar de details van het akkoord en naar de stemming in het Deense parlement.
0: Dankjewel, Katrien. In Rusland zijn er de voorbije nacht cyberaanvallen uitgevoerd op het online kiessysteem. Dat heeft de Centrale Kiescommissie gezegd aan het persbureau Interfax. De aanvallen zouden nog doorgaan, maar worden één voor één afgeslagen, zegt de kiescommissie nog. In Rusland zijn sinds gisteren parlementsverkiezingen aan de gang. Maar de partij van president Poetin heeft nauwelijks tegenstand. De enige kritische partij mag niet meedoen aan de stembusgang. De Amerikaanse president Donald Trump heeft een wet vol economische sancties tegen Rusland ondertekend. Maar Trump heeft wel het laatste woord in de al dan niet toepassing van de sancties. Peter de Kroebele, aan die wet is wel een heel lange discussie vooraf gegaan.
3: Ja, het heeft meer dan een jaar geduurd. De wet kwam er op initiatief van de intussen overleden senator Lindsey Graham, die pro-Oekraïne was. En het sanctiepakket is gericht op de Russische economie en op landen die de Russische oorlogskas pekken. En zo krijgen de 5 grootste importeurs van Russische olie en gas te maken met heffingen van 100%. Dat is onder meer het geval voor Iran en China. Er zijn ook sancties voor Russische politici en militairen en dat moet allemaal druk zetten op Rusland om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Maar het pakket is wel zodanig bepaald dat Trump zelf, hij alleen, kan beslissen over de toepassing van de sancties. Hij kan ook andere landen dan Rusland viseren. En Trump mag ook zelf beslissen over de hoogte van de tarieven. Dus opvallend, hè, de president mag en kan een wet overwoelen. Nog dit, Oekraïne kan nu ook Amerikaanse wapens kopen. Vooral belangrijk voor de luchtverdediging via Europese geldschieters is dat voor een totaalbedrag van bijna 3 miljard euro. En volgens het Kremlin zal de wet de weg naar vrede in Oekraïne alleen maar moeilijker maken.
0: Dankjewel, Peter. Het begrotingsvoorstel van CD&V-voorzitter Sami Mehdi om alleen een indexsprong te voorzien voor werklozen is compleet onrechtvaardig. Dat zegt Beweging.net, de koepel boven organisaties als CM, ACV en Familiehulp, die historisch verbonden zijn aan de partij CD&V. Het is een van de voorstellen die op tafel liggen tijdens de federale begrotingszoektocht naar 10 miljard euro. Voorzitter Julie Hendricks de Vos vindt het jammer dat de werklozen daarbij opnieuw in het vizier komen.
4: We zijn natuurlijk akkoord dat men zegt werken moet lonen, maar dat is vandaag ook al zo. Hè. Er is eigenlijk al een verschil tussen werken en niet werken. En als men dan nu ook nog eens een keer terug die mensen gaat viseren, dan is dat echt niet rechtvaardig. Men moet zorgen dat er een balans is en men moet ook het taboe doorbreken om naar de grote vermogens te kijken.
0: Oppositiepartij Groen wil dat er een interfederaal klimaatagentschap komt. Er zijn al heel wat commissies en centra opgericht die bezig zijn met het klimaat, maar zo'n interfederaal agentschap moet leiden tot een betere aanpak. In zo'n interfederale klimaatcel zouden vertegenwoordigers van elk beleidsniveau moeten samenkomen in één centraal team en dat moet dan een nationaal klimaatbeleid opleveren.
5: Bij de controle op de luchtkwaliteit heeft iets gelijkaardigs als een nut bewezen, zegt groenvoorzitter Aymen Horsch.
6: De gewesten smeden plannen op hun eigen, maar als ze die samenbracht, waren die vaak niet coherent. En konden wij niet één duidelijk beleid hebben. Want luchtkwaliteit stopt niet aan de gewestgrens. Ook daar hebben we uiteindelijk de IRCEL opgericht. Iets gelijkaardig, een interfederale cel. Luchtkwaliteit

0: worden in die discipline. En dat heeft nog geen enkele renner hem voorgedaan. Evenepoel krijgt pas vanmiddag voor het eerst het parcours te zien. Hij mag er maar eventjes op trainen en dat zit hem toch een beetje dwars.
1: Ja, dat is best wel vervelend. Uiteindelijk denk je dat het met de Olympische Spelen ook ongeveer zo was, dat we één tijdslot hadden en voor de rest kon ik het niet meer zien. Maar het is wel ambetant dat we maar 2 uurtjes krijgen, zeker als het zo'n groot rondje is, van ongeveer 40 kilometer. Dus het zal een beetje puzzelen worden van misschien ergens af te steken om een deel iets meer te kunnen zien. Maar het is voor iedereen hetzelfde gelukkig, dus dat is het voordeel eraan, dat het voor iedereen hetzelfde is.
0: En in de Davis Cup tennis hebben de Belgische mannen Sander Gillet en Joran Vliegen zo net hun dubbelwedstrijd tegen Oostenrijk verloren. Daardoor staan de Belgen nu 2-1 achter. Glenn Martens, was het een nipte nederlaag?
2: Ja, dat kan je wel zeggen, want ze verloren met 7-6, 7-5. Hadden een 4-2 voorsprong in de tiebreak van de eerste set. Konden die niet over de streep trekken. En dan ging die tweede set ook opnieuw gelijk op. En de Belgen had hun breakkansen niet kunnen benutten. Dat deden de Oostenrijkers op het einde van die set wel. En daarnet hebben ze dus ook die wedstrijd uitgeserveerd. Dat betekent een 2-1 achterstand. En dus moet België zometeen zijn 2 enkelwedstrijden winnen als het zich wil plaatsen voor de finals later dit jaar in Bologna.
0: Dankjewel, Glenn. In het noordwesten nog bewolkt met een vrij krachtige wind aan zee. Elders opklaringen maxima tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht trekt een zone met regen over het land. Morgen vanaf de kust geleidelijk droog met brede opklaringen. Maandag na het ochtendgrijs vrij zonnig en tot 20 graden. De reactie van de NAVO op het veiligheidsakkoord van de Verenigde Staten en Denemarken over Groenland. Daarmee begonnen we dit bulletin. De reactie is positief, al moet het Deense parlement het akkoord nog goedkeuren. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Meer tijd met je kinderen nodig?
3: Wie niet weg is, is gezien. Ja, zijn jullie verstopt? Oké, dan gaat mama nu vlug de ramen wassen.
2: Dankzij het poetsbureau krijg je meer tijd voor je kinderen. En zo krijg je ook meer...
4: Nog een keer, nog een keer!
2: ...in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
5: Cha-cha-cha. Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: De beste evergreens en veel

0: inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Weet je wat ik mis na de vakantie?
2: De zon?
1: Nee.
2: Het strand?
1: Nee, het comfort.
2: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
1: Citroën.
2: Info en voorwaarden op citroën.be.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
5: Dag jongen, ik kom de afvalolie ophalen.
6: Hallo.
5: Zeg, ga jij hier de garage van uw ouders overnemen of wat?
6: Ja, ik wil autotechniek studeren.
5: Ah, mag ik dan later bij u de afvalolie komen ophalen?
6: Maar ja, tuurlijk. Want dat is goed voor het milieu.
5: Ja.
6: En dan krijg ik misschien wat centjes.
5: Nou, dat is slim. Dat is heel slim.
7: Denk aan de volgende generaties. Laat de afvalolie van je garage ophalen door een Valorlub-inzamelaar. Dat is wettelijk verplicht en goed voor het milieu. Check je vergoeding op valorlub.be.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
5: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 2 uur, goedemiddag, 14 nieuws met Dominique Viers. Er komen uiteenlopende reacties op het akkoord over Groenland dat de Verenigde Staten en Denemarken hebben gesloten. De NAVO is positief, Denemarken zelf reageert voorzichtig positief en Groenland benadrukt dat het een deel van Denemarken blijft. De Amerikaanse president Trump zegt dat het akkoord de veiligheid van de VS garandeert, maar Trump heeft toch minder gekregen dan hij wou, zegt Bert de Vroei, want eerst wou hij Groenland gewoon inlijven.
1: Hij krijgt Groenland niet, hij krijgt zelfs geen stukje van Groenland, wat ook nog misschien ooit een piste is geweest, dat ze bepaalde delen zouden hebben. Nee, de territoriale integriteit blijft gehandhaafd. Die militaire aanwezigheid kan hij uitbreiden, maar je kan je afvragen of dat ook niet had gekund zonder die hele ruzie die een jaar lang heeft aangesleept. Want er is een oud verdrag tussen Denemarken en de Verenigde Staten, dateert al van 1951, dat aan Amerika ruime mogelijkheden geeft om hun militaire aanwezigheid uit te breiden op Groenland.
0: In Den Haag in Nederland heeft de politie ingegrepen bij een betoging van een extreemrechtse organisatie. Dat schrijft NOS. De betogers staken ook vuurwerk af tegen de politie. De meeste betogers zijn in het zwart gekleed. Een aantal van hen is ook opgepakt. Hoeveel precies is niet duidelijk. En nog in Nederland blokkeert een groep klimaatactivisten van Extinction Rebellion een snelweg. De A12 in de provincie Gelderland is daardoor afgesloten in de richting van de Duitse grens. Het auto verkeer staat er stil. De politie is massaal aanwezig. Het is niet de eerste keer dat Extinction Rebellion snelwegen blokkeert om te protesteren tegen fossiele brandstoffen. In het wielrennen verdedigt Remco Evenepoel morgen zijn wereldtitel in het tijdrijden. Bij de vrouwen is het voor ons land uitkijken naar Lotte Kopecky. De vrouwen gaan morgen eerder van start en rijden op hetzelfde parcours dezelfde afstand van 39 kilometer. Kopecky ziet de tijdrit vooral als voorbereiding op de wegrit van volgende week.
2: Ik vind het super moeilijk om er een plek op te plakken van ik ga voor een top 5, een top 10, een weet ik veel wat. Ik denk dat ik als tijd trainer, als ik mezelf dat mag noemen, wel kwaliteiten heb. Moeilijk om te zeggen, maar ik kijk er naar uit en ik probeer gewoon mezelf het maximaal uit te halen richting volgende week zaterdag.
0: In de Davis Cup tennis neemt Zizou Berghs het op dit moment op tegen de Oostenrijker Rodionov. Door het verlies van Sander Gillet en Joran Vliegen in het dubbel moet Berghs winnen als België uitzicht wil houden op een plek in de finals. Glenn Martens, hoe is Berghs begonnen aan zijn enkelwedstrijd?
3: Wel beter dan gisteren. Het niveau van Berghs is hoger, maar nu wel opletten, want 3-2 in het voordeel van Oostenrijk en vooral 2 breekkansen voor de Oostenrijker eentje nu wel weggespeeld door Zizou Berghs, die zelf enkele breekkansen had in het openingsspelletje, 4 om precies te zijn. Maar in het dan had Rodionov uitstekende opslagen in huis, kon hij zijn opslag behouden en zo gaat het dus gelijk op. Maar nu dus wel opletten in set 1 voor Zizou Berghs, want hij kijkt tegen een breekpunt achterstand aan.
0: Dankjewel, Glenn. In het noordwesten nog bewolkt met een vrij krachtige wind aan zee. Elders opklaringen maxima tot 22 graden. Vanavond en volgende nacht trekt een zone met regen over het land. Morgen vanaf de kust geleidelijk droog met brede opklaringen. Maandag na het ochtend grijs, vrij zonnig en tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
1: Nu 20% korting op je keuken.
0: Wij maken uw keuken in België.
2: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Oh, zalig, hè?
4: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
3: Oh,
4: oei.
3: Mijn enkel.
4: Schat, ça va?
3: Nee.
4: Wat kunt er nog op staan?
3: Zo'n beetje.
4: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
3: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
4: Ah, dat is in orde dan.
5: De schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

0: op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor als je mening telt.
3: Zal wel zijn.
2: Voor als de planeet ook telt.
3: Allokus, pro-planeet hier.
2: En voor als elke cent telt.
3: Ik ben hier de lokkers van het zwembad aan het checken. Hier ze, bingo. €2. In de pocket. Slim, hè?
2: Begin misschien met een slimme rekening. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vericabank.be.
1: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
2: Voor jezelf, je streek en de planeet.
1: Verica Bank.
2: Klaar voor nog eens 100 jaar.
4: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
5: Dat heerlijke, sissende, sappige geluid van vlees in de pan. Dat kan tellen.
6: Chipolatas, klinkt goed, hè?
5: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op varkenschipolatas. Dat is maar €4,35 voor 2 packs. Lidl, dat kan tellen.

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
0: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe.
5: Yuzu.
4: Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
6: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
7: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
8: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een aaibaarheidsattest?
7: Nee.
8: Dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn aaibaarheid.
7: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
8: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
7: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk,
9: ja. Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
0: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
8: Immoscoop, man!
10: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
11: Promo koken.
12: Vanavond een currieke?
10: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
12: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
10: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
13: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.
14: Weet je wat ik mis na de vakantie?
15: De zon?
14: Nee.
15: Het strand?
14: Nee, het comfort.
15: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
14: Citroën.
15: Info en voorwaarden op citroën.be.
16: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
17: Ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
16: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
14: Recupel.
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open.
17: Pearl.
0: Voorwaarden op pearl.be.
18: Radio Bene.
19: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Het is 3:00. Goedemiddag. 14 nieuws met Dominique Viers. In Nederland heeft de gemeente Den Haag een mars van een extreemrechtse organisatie verboden vanwege geweld tegen de politie. Dat schrijven verschillende Nederlandse media. De betogers zouden een mars houden, maar ze gooiden onder meer met vuurwerk naar de politie. Een groot deel van de betogers is ook gemaskerd. De politie zet onder meer het waterkanon en paarden in. Een aantal betogers is ook opgepakt. Hoeveel precies is niet duidelijk. Nog in Nederland heeft de politie zo'n 50 klimaatactivisten van een snelweg gehaald. Enkele van hen zijn ook opgepakt. De groep van Extinction Rebellion blokkeerde de A12 in de provincie Gelderland richting de Duitse grens. Het autoverkeer staat daar stil. Het is niet de eerste keer dat Extinction Rebellion snelwegen blokkeert om te protesteren tegen fossiele brandstoffen. In Saoedi-Arabië zijn vlammen en een dikke zwarte rookpluim te zien in de hoofdstad Riyadh, in de omgeving van de luchthaven. Dat melden ooggetuigen. Volgens een website die het vliegverkeer monitort, zijn er ook vluchten geannuleerd of vertraagd. Volgens het Franse persagentschap AFP staat een brandstoftank in brand. Het is niet duidelijk wat de brand heeft veroorzaakt. De Saoedische overheid geeft voorlopig geen commentaar, maar waarschuwde afgelopen nacht wel voor een mogelijke aanval op de hoofdstad Riyadh door de Houthis in buurland Jemen. De Houthis in Jemen hebben hun aanvallen tegen Saoedi-Arabië recent hervat. In het wielrennen verdedigt Remco Evenepoel morgen zijn wereldtitel in het tijdrijden. Bij de vrouwen is het voor ons land uitkijken naar Lotte Kopecky. De vrouwen gaan morgen in Montreal eerder van start, maar rijden op hetzelfde parcours, dezelfde afstand van 39 kilometer. Kopecky ziet de tijdrit vooral als voorbereiding op de wegrit van volgende week.
1: Ik vind het super moeilijk om er een plek op te plakken van ik ga voor een top 5, een top 10, een weet ik veel wat. Ik denk dat ik als tijdrijder, als ik mezelf dat mag noemen, wel kwaliteiten heb. Moeilijk om te zeggen, maar ik kijk er naar uit en ik probeer gewoon voor mezelf het maximaal uit te halen richting volgende week zaterdag.
0: In de Davis Cup tennis neemt Zizou Berghs het op dit ogenblik op tegen de Oostenrijker Rodionov. Door het verloren dubbelspel van Sander Gillet en Joran Vliegen moet Berghs winnen als België uitzicht wil houden op een plek in de finals. Glenn Martens, wie heeft de eerste set gewonnen?
2: Die set werd gewonnen door Rodionov en dus door Oostenrijk. Een set met wisselende momenten. Berghs kwam een break achter, maakte die meteen ongedaan in de tiebreak. Liep hij uit naar een 3-0 voorsprong, gaf die uit handen, maar kreeg toch nog een setpunt. Maar dat werd weggespeeld en uiteindelijk met een dubbele fout verloor hij het cruciale punt. En zo dus die openingsset naar Oostenrijk. Dat betekent dat Zizou Berghs de komende twee sets absoluut moet winnen. Als dat niet lukt, dan is België uitgeschakeld.
0: Dankjewel, Glenn. In het noordwesten nog bewolkt met een vrij krachtige wind aan zee. Elders opklaringen, maxima tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt een zone met regen over het land. Morgen vanaf de kust geleidelijk droog met brede opklaringen. Maandag na het ochtendgrijs vrij zonnig en tot 20 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.

0: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
1: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
0: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
1: Hallo.
0: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: In de disco.
3: Nee, niet in de disco. Studio 100 stickers, die spaar je gewoon bij OK.
4: Draai een keer in het rond.
3: Ook niet nodig. Bij elke 15 euro krijg je gewoon een pakje stickers. Zelfs op zondag.
5: Oké,
3: makkelijk mag. Voorwaarden in de winkel.
6: Goed voorbereid beginnen, ook op het laatste moment. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP 23,8 inch monitor voor maar 89 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Ontdek nu de slimste deals bij Mediamarkt.
7: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
8: Goh.
7: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
8: Check.
7: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be. Bebat. Samen recycleren, beter voor ons allemaal.

0: Oh, zalig, hè?
1: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
0: Oei. Mijn enkel.
1: Schat, ça va?
0: Nee.
1: Wat kunt er nog op staan?
0: Zo'n beetje.
1: Oh, schatje, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
0: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
1: Ah, dat is in orde dan.
2: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Imos Koopman!
7: Een McValue menu van McDo voor 5,90 euro, dat's... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar 5,90 euro. En dat's pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
8: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
9: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1.

0: ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
1: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
0: Kijk op excellent.be.
2: Bij VDK Bank zit je drie keer goed.
3: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
2: VDK Bank.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
8: Vanavond een currieke?
6: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Weet je wat ik mis na de vakantie?
10: De zon?
9: Nee.
10: Het strand?
9: Nee, het comfort.
10: Dat komt goed uit. Profiteer met Citroën van een heel comfortabele septemberstart. Met uitzonderlijke condities en een interessante voorwaardelijke overnamebonus op het hele gamma. En van de speciale Citroën Care Garantie tot 8 jaar. Vertrek al met een Citroën C3 vanaf €15.290. Overnamebonus van €1.250 inbegrepen. Open deurdagen van 7 tot 19 september.
9: Citroën.
10: Info en voorwaarden op citroën.be.
11: Radio BNE.
12: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 4:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. Voormalig Russisch president Dmitri Medvedev zegt dat Europa alleen de taal van het geweld verstaat. Hij zegt dat in een post op de berichten-app Telegram over de overname door de Russische staat van enkele Europese bedrijven die nog actief zijn in Rusland. Het gaat onder meer over winkelketen Auchan en voedingsbedrijf Nestlé. Frankrijk had tegen die overname geprotesteerd. Medvedev had het ook over Europese bastaarden die een directe oorlog tegen Rusland voeren door diens vijand te steunen en vervolgens zeggen dat je niet mag raken aan Nestlé en Auchan die hen belangrijke inkomsten opleveren. Medvedev voegde eraan toe dat de Verenigde Staten op dezelfde manier moeten worden aangepakt nu de Amerikaanse president Trump de nieuwe sanctiewet heeft ondertekend. In Den Haag, in Nederland, is een betoging van een extreemrechtse organisatie in de rellen uitgemond. Enkele honderden mensen waren samengekomen om een mars te houden, maar die werd uiteindelijk verboden, vertelt NPO-collega Mark Robin Visser.
1: Enkele honderden demonstranten verzamelden zich hier bij een podium. Daar werd onder meer gesproken over de boerenstand, maar ook over AZC's. En sommige mensen hebben ook t-shirts aan waarop remigratie staat. Aanvankelijk was de bedoeling dat de mensen zouden gaan lopen, een mars door de stad. Maar dat is niet toegestaan door de gemeente Den Haag. Mede omdat er te veel mensen waren met gezichtsbedekking. Er is een aantal mensen aangehouden, er is wat vuurwerk afgestoken. Het waterkanon is kort ingezet. En de mensen is te kennen gegeven dat ze naar huis moesten gaan. En dat hebben ze zo te zien dus ook gedaan.
0: Nog in Nederland heeft de politie zo'n 50 klimaatactivisten van Extinction Rebellion van een snelweg gehaald. Ze blokkeerden een tijd lang de A12 in de provincie Gelderland richting de Duitse grens. Enkele van hen zijn opgepakt. In de Davis Cup tennis heeft België verloren van Oostenrijk. Sisu Bergs kon zijn enkel wedstrijd tegen Rodionov niet winnen. Daardoor is België uitgeschakeld en gaat het niet naar de finale week van de Davis Cup. Glenn Martens, Bergs was niet opgewassen tegen de Oostenrijker.
2: Nee, Sisu Bergs wist dat hij na de eerdere nederlaag van het dubbelduo Gilles Vliegen zich geen misstap kon veroorloven, maar op de belangrijkste momenten speelde hij nooit zijn beste tennis en tegen Rodionov nummer 142 van de wereld lagen er wel tegen de kansen, zeker in set 1, maar Bergs gaf een 3-0 voorsprong in de tiebreak nog uit handen. Hij verloor die set en daar raakte hij mentaal niet meer van hersteld. Integendeel, Rodionov won set 2 met 6-3 en zo gaat Oostenrijk door naar die finale week in Bologna. België moest het in Oostenrijk wel opnemen zonder sterkhouders Rafael Collignon en Alexander Bloks.
0: Dankjewel, Glenn. In het noordwesten nog bewolkt met een vrij krachtige wind aan zee, elders opklaringen en maxima tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt een zone met regen over het land. Morgen vanaf de kust geleidelijk droog met brede opklaringen. Maandag na het ochtendgrijs vrij zonnig en tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Samen zorgen voor een goede start? Het is back to school bij Mediamarkt. Maak bij elke aankoop het verschil voor jongeren in moeilijkheden. Doe een gift in onze winkels en geef zo iedereen een extra duwtje in de rug. Mediamarkt.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Bij Kruidvat betaal je geen haar te veel. Nu, heel veel haarverzorging, styling en kleuring van Garnier. 2 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
7: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
8: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
7: En is hij dan morgen wel opgeladen?
6: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
7: Wow.
6: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
9: Radio BNE Vlaamse 30.
10: Radio BNE.

0: Excellent.
1: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent, jouw vakman steeds dichtbij.
1: Kijk op excellent.be.
2: Bebat. Zeg, is de milieubijdrage voor je thuisbatterij betaald? Zodat die klaar is om binnen enkele jaren opgehaald te worden en jij extra kosten bespaart.
3: Goh.
2: Geen paniek. Check gewoon of je thuisbatterij recyclaar is.
3: Check.
2: Gebruik onze handige tool op recyclaar.be.
0: Bebat.
2: Samen recycleren, beter voor ons allemaal.
0: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor als je zelf telt.
5: Het zal wel zijn.
4: Voor als je elke cent telt.
5: Het zal zeker wel zijn.
4: En voor als de toekomst van de planeet telt. Want Verica Bank steekt je geld in positieve dingen, zoals bossen, het woontekort oplossen en...
5: Mij van mijn padellenellenboog verlossen?
4: De gezondheidszorg ook, ja. Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op verikabank.be.
0: Bij Verica Bank zit je 3 keer goed.
4: Voor jezelf, je streek en de planeet.
0: Verica Bank.
4: Klaar voor nog eens 100 jaar.
6: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
7: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
6: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be. Schuine streep voor je zaak.
8: Code Yellow!
9: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
10: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
11: Immoscoop, man!
10: Een zeer serieuze partij.
9: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
11: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
10: Ja, dat is een cape.
9: Ah, een cape?
11: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
12: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
13: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
11: Immoscoop, man!
14: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
16: Vanavond een currieke?
14: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
16: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
14: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
17: Radio BNE Vlaamse 30.
18: Radio BNE.
17: 24.
19: Je zegt, zou jij...

0: mijn eigen zaak starten. Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
1: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
2: Voor een kleine prijs en een grote glimlach moet je bij Kruidvat zijn. Nu, veel Oral-B opzetborstels, 1 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
5: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Samsung Galaxy Book 4 15.6 inch laptop met Intel Core 7 voor €649. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Nog voor jij kan denken...
7: Ik heb gelijk geen energie.
6: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan... Zie al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
8: Oh, mijn rug zit vast.
6: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
7: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
6: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
9: Radio Bene.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 5 uur, goedemiddag. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Amerikaanse president Trump voert zijn dreigement uit en weert bepaalde media uit het Witte Huis. In name zijn de Waalse feesten gestart met bijzondere aandacht voor Vlaanderen. En in de Davis Cup tennis is ons land uitgeschakeld na een nederlaag tegen Oostenrijk. De Amerikaanse nieuwszenders MS Now en CNN zeggen dat hun journalisten vanmorgen niet binnen mochten in het Witte Huis voor een persbriefing. De Amerikaanse president Trump had gisteren gezegd dat enkele nieuwsmedia niet meer welkom waren in het Witte Huis. Vanuit de Verenigde Staten, Thomas de Graven.
1: Wanneer je als journalist het Witte Huis wil binnenkomen, gebeurt dat met een digitaal toegangspas. Die moet gelezen worden, dan gaat het poortje open. Toen de journalisten van CNN en MS Now zich vanmorgen aanmelden bij het Witte Huis, stelden ze vast dat dat toegangspas niet meer werkte. En hun pas werd ook onmiddellijk afgenomen door de Secret Service, die daar de ingang bewaakt. Daarmee wordt dus de daad bij het woord gevoegd, na die aankondiging van president Trump gisteren, die zei dat hij de berichtgeving van die nieuwszenders en Politico beu was, omdat die volgens hem te eenzijdig negatief bericht geven. Beide nieuwszenders hebben al gereageerd. Ze zeggen dat ze achter hun reporters blijven staan, dat ze de macht zullen blijven ter verantwoording roepen met hun verslaggeving. En ze bereiden ook juridische stappen voor wegens inbreuken op het grondwettelijk recht op persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting.
0: Er komen uiteenlopende reacties op het akkoord over Groenland dat de Verenigde Staten en Denemarken hebben gesloten. De NAVO is positief, Denemarken zelf reageert voorzichtig positief en Groenland benadrukt dat het een deel van Denemarken blijft. President Trump zegt dat het akkoord de veiligheid van de VS garandeert. Maar hij heeft toch minder gekregen dan hij wou, zegt Bert de Vroei. Want eerst wou Trump Groenland gewoon inlijven.
2: Hij krijgt Groenland niet, hij krijgt zelfs geen stukje van Groenland, wat ook nog misschien ooit een piste is geweest, dat ze bepaalde delen zouden hebben. Nee, de territoriale integriteit blijft gehandhaafd. Die militaire aanwezigheid kan hij uitbreiden, maar je kan je afvragen of dat ook niet had gekund zonder die hele ruzie die een jaar lang heeft aangesleept. Want er is een oud verdrag tussen Denemarken en de Verenigde Staten, dateert al van 1951, dat aan Amerika ruime mogelijkheden geeft om hun militaire aanwezigheid uit te breiden op Groenland.
0: In München, in Duitsland, is vanmiddag het Oktoberfest van start gegaan. Het is de 191ste editie van het bierfeest. De komende 16 dagen worden meer dan 6 miljoen bezoekers verwacht uit de hele wereld. Zij zullen ruim 6 miljoen liter bier naar binnen werken. Vanuit Duitsland, Jim Baldoek.
3: Eins. Los.
4: Met 2 tikken met de hamer op het bierveld heeft de burgemeester van München het Oktoberfest geopend. En dat was een spannend moment voor hem, want het was de eerste editie voor de gloednieuwe burgemeester. Maar alles ging vlekkeloos. Ook de aangescherpte veiligheidsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat alles vlekkeloos verloopt. Vorig jaar werd het terrein kortstondig ontruimd vanwege een bommelding. Toen kwam het niet tot een aanslag, maar het was wel reden om het veiligheidsplan verder aan te scherpen. Denk dan aan extra camera's en meer politieagenten. De komende weken worden zo'n 6 miljoen bezoekers verwacht. En zij moeten flink in de buidel gaan tasten. De prijs van een zogeheten Maasbier is namelijk opnieuw gestegen. Het kost nu bijna €16 voor een liter pul bier. Maar zo te zien remt dat veel bezoekers niet. Het bier vloeit op deze eerste Oktoberfestdag rijkelijk.
0: In Namen verzamelen dit weekend al voor de 103e keer duizenden mensen voor de Fête de Wallonie. Een 5-daags festival om de Waalse geschiedenis en identiteit te vieren. Met muziek, festiviteiten en veel folklore. Jaarlijks is er ook een regio, de centrale gast. Dit jaar is dat voor het eerst Vlaanderen. En ook een bezoek van de koning kon dit jaar niet ontbreken. Een verslag van Tess de Keerschieter.
5: 5 dagen lang worden de straten van Namen ingenomen door eetstandjes, lokale vlaggenzwaaiers en hier en daar folkloremuziek. Duizenden feestvierders vieren er de Waalse identiteit, vandaag samen met koning Philip.
6: Exceptioneel, c'est merveilleux.
7: Het is de eerste keer dat ik zie hem. Hij is mooi.
5: Centrale gast dit jaar is ook niet toevallig Vlaanderen. Met hier en daar Vlaamse vlaggen, een infostand en de aanwezigheid van minister-president Diependaele.
8: Yes, pour les Wallons. Enter tous.
5: Okay. Een belangrijk signaal, want volgens zijn Waalse tegenhanger Adrien Dorimon moeten Vlaanderen en Wallonië meer samenwerken.
9: La France est un partenaire avec lequel on veut travailler. On travaille d'ailleurs en toute confiance. Et donc aujourd'hui, on doit prendre les forces de chacun et aller ensemble à l'international pour justement se tirer vers le haut.
5: Al blijven de bezoekers hier wel gewoon de Waalse naam voor traditionele Genever gebruiken.
7: Oh, we gaan nog pekken drinken. Veel pekken, veel eten.
0: In de Davis Cup tennis heeft België met 3-1 verloren van Oostenrijk. Zizou Berghs kon zijn enkele wedstrijd tegen Rodionov niet winnen. Daardoor is België uitgeschakeld en gaat het niet naar de finale week van de Davis Cup. Het verslag is van Glenn Martens.
10: Na de 1-1 op de openingsdag was alles nog mogelijk voor de Belgen, al kregen die kansen wel meteen een flinke knauw na de nipte nederlaag van het dubbelduo Gillet-Vliegen. Zizou Berghs kon zich dus geen misstap veroorloven, maar hij haalde op de belangrijke momenten nooit zijn beste niveau. Tegen Rodionov, nummer 142 van de wereld, lagen er in CT nogthans mogelijkheden, maar Berghs gaf een 3-0 voorsprong in de tiebreak nog uit handen. Hij verloor die set en daar raakte hij mentaal niet meer van hersteld. Rodionov won set 2 met 6-3 en bezorgde Oostenrijk zo het beslissende punt. In tegenstelling tot vorig jaar dus geen Davis Cup Finals voor de Red Aces, die het in Wenen wel moesten doen zonder de geblesseerde Rafael Conignon en Alexander Bloks.
0: En in het voetbal ontvangt oud-Heverlee Leuven op dit moment La Louvière. Leuven leidt bij de rust met 1-0. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt. Er trekt een storing over met soms wat lichte regen. Morgen trekt de regen verder in de namiddag droog met bredere opklaringen vanaf de kust. Daar staat wel een vrij krachtige wind. Maxima morgen tot 21 graden. Maandag rustig en vrij zonnig. Maxima dan tot 20 graden. De Amerikaanse president Trump heeft zijn dreigementen tegenover enkele kritische media uitgevoerd. Daarmee begonnen we dit bulletin. Tijdens de persbriefing van morgen in het Witte Huis mochten de nieuwszenders MS Now en CNN niet binnen. Meer op vrtnieuws.be.

0: skipas, inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
4: Op zoek naar een haalbaarheidsattest? Dat kan met Imos Koopman.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via imoskoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Imos Koopman!
6: Jij regelt de vakantiekriebels? Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
7: Dit is Tony. Tony is niet de cha-cha-cha aan het dansen. Tony is klant geworden bij Yuzu voor zijn autoverzekering. En zijn overstap heeft Yuzu stap voor stap vlotjes begeleid. Dat is cha-cha-chill, denkt Tony. Wil jij ook een team dat je stap voor stap begeleidt voor je autoverzekering? Word Yuzu, zonder gedoe. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. De autoverzekering is een product aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
8: Radio Benink.
9: Vlaamse 30.
10: VRT Radio Benink.
8: 12.

0: Dankzij het Poetsbureau krijg je meer tijd voor jezelf. En zo krijg je ook meer in je dag. Vind jouw huishoudhulp op poetsbureau.be. Het Poetsbureau. Meer leven in je dag.
1: Kent je dat gevoel wanneer je in een auto stapt en alles klopt? Het design, het comfort, de technologie?
2: Ja, dat had ik precies toen ik de Nissan SUV's ging testen. En wist je dat Nissan tot 10 jaar garantie biedt?
1: Tot 10 jaar?
2: Ja, en nu in september tijdens de Nissan Days zijn er aanbiedingen die je echt niet mag missen.
1: Maar nu heb je echt mijn aandacht.
3: Profiteer tijdens de Nissan Days van de Nissan Juke vanaf €19.455. Ontdek ook onze uitzonderlijke aanbiedingen op het volledige SUV-gamma bij uw Nissan concessiehouder. Info en voorwaarden op nissan.be.
4: Een McValue-menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue-toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
9: Ja, hallo, wij zitten nog altijd vast. Is dat normaal?
8: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen.
9: Hallo.
8: Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
10: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
11: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
12: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
11: Ja.
12: Weet je wat als zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
11: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
12: Oef, dat is een pak van mijn hart.
11: Ja, ja, oh. Ja, schat.
13: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
14: Radio BNE Vlaamse 30.
15: VRT Radio BNE
14: 6.

0: Radio Bene, Vlaamse 30. Radio Bene. 2.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Bank zit je 3 keer goed.
1: Open nu je gratis jongerenrekening tot je 30 jaar. Info en voorwaarden op vdkbank.be.
0: VDK Bank. Excellent.
2: Nu ruildeals op laptops. Sla je slag en boost je snelheid.
0: Excellent. Jouw vakman steeds dichtbij.
2: Kijk op excellent.be.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Voorwaarden op pearl.be.
4: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
5: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
6: Immoscoop, man!
5: Een zeer serieuze partij.
4: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
6: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
5: Ja, dat is een cape.
4: Ah, een cape?
6: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
7: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
8: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
6: Immoscoop, man!
9: Radio BNE.
10: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Dominique Viers. De Amerikaanse president Trump voert zijn dreigement uit en weert bepaalde media uit het Witte Huis. In Namen zijn de Waalse feesten gestart met bijzondere aandacht voor Vlaanderen. En in Duitsland is het Oktoberfest begonnen. De nieuwszenders CNN, Politico en MS Now zeggen dat hun journalisten vanmorgen niet binnen mochten in het Witte Huis voor een persbriefing. De Amerikaanse president Trump had gisteren gezegd dat enkele nieuwsmedia niet meer welkom waren in het Witte Huis. Vanuit de Verenigde Staten, Thomas de Grave.
1: Wanneer je als journalist het Witte Huis wil binnenkomen, gebeurt dat met een digitaal toegangspas. Die moet gelezen worden, dan gaat het poortje open. Toen de journalisten van CNN en MS Now zich vanmorgen aanmelden bij het Witte Huis, stelden ze vast dat dat toegangspas niet meer werkte. En hun pas werd ook onmiddellijk afgenomen door de Secret Service, die daar de ingang bewaakt. Daarmee wordt dus de daad bij het woord gevoegd, na die aankondiging van president Trump gisteren, die zei dat hij de berichtgeving van die nieuwszenders en Politico beu was, omdat die volgens hem te eenzijdig negatief bericht geven. Beide nieuwszenders hebben al gereageerd. Ze zeggen dat ze achter hun reporters blijven staan, dat ze de macht zullen blijven ter verantwoording roepen met hun verslaggeving. En ze bereiden ook juridische stappen voor wegens inbreuken op het grondwettelijk recht op persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting.
0: Er komen uiteenlopende reacties op het akkoord over Groenland dat de Verenigde Staten en Denemarken hebben gesloten. De NAVO is positief, Denemarken zelf reageert voorzichtig positief. En Groenland benadrukt dat het een deel van Denemarken blijft. President Trump zegt dat het akkoord de veiligheid van de VS garandeert. Maar hij heeft toch minder gekregen dan hij wou, zegt Bert de Vroei. Want eerst wou Trump Groenland gewoon inlijven.
2: Hij krijgt Groenland niet, hij krijgt zelfs geen stukje van Groenland, wat ook nog misschien ooit een piste is geweest, dat ze bepaalde delen zouden hebben. Nee, de territoriale integriteit blijft gehandhaafd. Die militaire aanwezigheid kan hij uitbreiden, maar je kan je afvragen of dat ook niet had gekund zonder die hele ruzie die een jaar lang heeft aangesleept. Want er is een oud verdrag tussen Denemarken en de Verenigde Staten, dateert al van 1951, dat aan Amerika ruime mogelijkheden geeft om hun militaire aanwezigheid uit te breiden op Groenland.
0: In Namen verzamelen dit weekend al voor de 103e keer duizenden mensen voor de Fête de Wallonie. Een vijfdaags festival om de Waalse geschiedenis en identiteit te vieren. Dat gebeurt met muziek, festiviteiten en veel folklore. Jaarlijks is er ook één regio de centrale gast. Dit jaar is dat voor het eerst Vlaanderen. En ook de koning kwam langs. Een verslag van Tess de Keerschieter.
3: Vijf dagen lang worden de straten van Namen ingenomen door eetstandjes, lokale vlaggenzwaaiers en hier en daar folklore muziek. Duizenden feestvierders vieren er de Waalse identiteit, vandaag samen met koning Philip.
4: Het
5: is de eerste keer dat ik zie hem.
6: Hij is mooi.
3: Centrale gast dit jaar is ook niet toevallig Vlaanderen. Met hier en daar Vlaamse vlaggen, een infostand en de aanwezigheid van minister-president Diependalen. Een belangrijk signaal, want volgens zijn Waalse tegenhanger Adrien Dorimont moeten Vlaanderen en Wallonië meer samenwerken.
7: La France est un partenaire avec lequel on veut travailler. On travaille d'ailleurs en toute confiance. Et donc aujourd'hui, on doit prendre les forces de chacun et aller ensemble à l'international pour justement se tirer vers le haut.
3: Al blijven de bezoekers hier wel gewoon de Waalse naam voor traditionele Genever gebruiken.
8: Oh, we gaan nog pikje drinken. Veel pikje, veel eten.
0: In München in Duitsland is vanmiddag het Oktoberfest van start gegaan. Het is de 191ste editie van het bierfeest. De komende 16 dagen worden meer dan 6 miljoen bezoekers verwacht uit de hele wereld. Zij zullen samen ruim 6 miljoen liter bier naar binnen werken. Vanuit Duitsland, Jim Baldoek.
9: Met twee tikken met de hamer op het bierveld heeft de burgemeester van München het Oktoberfest geopend. En dat was een spannend moment voor hem, want het was de eerste editie voor de gloednieuwe burgemeester. Maar alles ging vlekkeloos. Ook de aangescherpte veiligheidsmaatregelen moeten ervoor zorgen dat alles vlekkeloos verloopt. Vorig jaar werd het terrein kortstondig ontruimd vanwege een bommelding. Toen kwam het niet tot een aanslag, maar het was wel reden om het veiligheidsplan verder aan te scherpen. Denk dan aan extra camera's en meer politieagenten. De komende weken worden zo'n 6 miljoen bezoekers verwacht. En zij moeten flink in de buidel gaan tasten. De prijs van een zogeheten Maasbier is namelijk opnieuw gestegen. Het kost nu bijna 16 euro voor een liter pul bier. Maar zo te zien remt dat veel bezoekers niet. Het bier vloeit op deze eerste Oktoberfestdag rijkelijk.
0: En ook bij ons in Wiezen in Oost-Vlaanderen zijn er vandaag nog eens Oktoberfeesten. Het is dit jaar 70 jaar geleden dat die daar voor het eerst plaatsvonden. 40 jaar geleden werd de traditie stopgezet. Veel Wiezenaren bewaren goede herinneringen aan die periode. Om de herinnering levendig te houden is er vandaag ook eenmalig opnieuw een parade gehouden, vertelt organisator Raf de Koning.
4: Wij proberen de parade zo getrouw mogelijk te hernemen zoals ze in der tijd. Was. Dus dat zijn geen moderne praalwagens zoals dat je momenteel in de carnavalstoeten ziet. Maar dat zijn echt nog authentieke wagens, blaaskapellen, muziekkorpsen. En dan die wagens, ja, dat is dan versierd met hop. De ambachten, gelinkt aan bier, worden zo een beetje uitgebeeld.
0: Nog tot en met volgende week woensdag kan je in Wiezen ook naar een tentoonstelling gaan kijken over de geschiedenis van de Oktoberfeesten daar. En in het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 2-0 gewonnen van La Louvière. Voor OHL is het de eerste overwinning dit seizoen. In de stand springt het van de voorlaatste naar de 15e plaats. Het telt nu evenveel punten als La Louvière. In de Davis Cup tennis heeft België met 3-1 verloren van Oostenrijk. Door de nederlaag van Sander Gillet en Joran Vliegen in de dubbelwedstrijd eerder vandaag moest Sizo Bergs zijn enkel wedstrijd winnen. Maar hij verloor van de Oostenrijker Juri Rodionov in 2 sets. Daardoor is België uitgeschakeld en gaat het niet naar de finale week van de Davis Cup. En Koen Verreken is in Lanaken Belgisch kampioen jumping geworden. Met zijn paard Meriwether van het Leeuwerikenhof ging hij als leider de laatste ronde in. En daarin bleef hij foutloos. Met zijn 57 jaar is Koen Verreken nu de oudste Belgische kampioen jumping ooit. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt. Er trekt een storing over met soms wat lichte regen. Morgen trekt de regen verder in de namiddag droog met bredere opklaringen vanaf de kust. Daar staat wel een vrij krachtige wind. Maxima tot 21 graden. Maandag rustig en vrij zonnig tot 20 graden. De Amerikaanse president Trump heeft zijn dreigementen tegenover enkele kritische media uitgevoerd. Daarmee begonnen we dit bulletin. Tijdens de persbriefing van morgen in het Witte Huis mochten de nieuwszenders CNN, Politico en MS Now niet binnen. Meer op vrtnieuws.be.
6: Radio BNE. Van lange haren naar grote dromen, van Amerika naar Barcelona en van mooie herinneringen naar muziek die gezelschap houdt. Welkom.
10: Radio BNE, zalige zaterdag.
11: Yannick Bouvier.

Jimmy Osmond begon met een langharige lover uit Liverpool. Ja, liedjes over haar in kapsels zijn ook mijn ding. America die houdt het net zoals ik momenteel nog even goudblond. Met Sister Golden Hair. Goedenavond, weer fijn dat je luistert.

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren

0: me mee.
1: America zong over golden hair, maar Frans Halsema die had het niet meer over haar, maar over een vrouw. Een droom van een vrouw zelfs. En dan komen we vanzelf bij een droomliedje terecht. Robbie Williams en Lily Allen die zongen in 2013 was het samen een van mijn favoriete lullabies. Dream, a little dream. Star.

Peggy March, die herinnerde ons eraan dat je op je 17e absoluut nog dromen genoeg hebt. Met 17 had men nog dromen. En dromen verdwijnen gelukkig nooit helemaal. Maar soms krijgen ze gewoon een nieuwe naam. Zoals Marlijne, dat is de nieuwe single van Matthias Vergels.

0: raam.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: De Oosterweelverbinding maakt vaart. We maken de Antwerpse ring rond, onder de grond. Laat je niet verrassen door de werken. Check oosterweelverbinding.be. Bedankt voor je geduld.

Suzanne Vega had Marlene aan de muur hangen. En die Marlene verwijst naar Marlene Dietrich. Een icoon, mysterie en stijl allemaal in één blik aan die muur. Shania Twain die maakt het nu ietsje plechtiger en vooral groots met From This Moment On. I just swear.

Marco Borsato, Rolf Sanchez en John Eubank hielden het bij één moment. En soms heb je ook niet meer nodig dan dat, hè? Eén ogenblik dat blijft hangen. Elvis Presley bewees dat in 1969, namelijk dat eenzaamheid zeker niet altijd ernstig blijft. Dit is de lachversie.

Elvis lachte zich daarnet door de eenzaamheid heen. En Axel Red, die danste gewoon daarna ook maar alleen. Maar eenzaamheid is natuurlijk nooit iets om mee te lachen, lieve mensen. Nee, laat gerust Radio Bene je de klok rond gezelschap houden met de mooiste stemmen en melodieën van vroeger en nu. En dit is nu een hele mooie stem, die van Robert Long. Ja, kalf.

Na Kalverliefde gaven Tears for Fears advies aan wie jong van hart is. Advice for the young at heart. En ja, dat is de truc, denk ik. Ouder worden, dat mag en is onvermijdelijk, maar de verwondering mag niet te snel worden afgegeven. Straks, na 7 uur, heb ik nog veel verwonderende muziek. Doug Ashdown, die brengt ons nu naar een koude winter in Amerika, maar die is nog ver weg, hè. Eerst moet het nog herfst worden.

0: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
1: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
2: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
1: En is dat dan morgen wel opgeladen?
0: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
1: Wow.
0: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
3: Radio BNE.
4: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 7 uur. Goedenavond. VRT Nieuws met Dominique Viers. De Amerikaanse president Trump heeft zijn dreigement om journalisten van bepaalde media te weren uit het Witte Huis uitgevoerd. De nieuwsorganisaties CNN, Politico en MS Now melden dat hun journalisten vanmorgen de persbriefing in het Witte Huis niet mochten bijwonen. Hun digitale toegangspasje werkte niet meer en werd door de geheime dienst in beslag genomen. Trump zei gisteren dat enkele nieuwsmedia niet meer welkom zijn, omdat ze volgens hem eenzijdig en negatief bericht geven over zijn beleid. De getroffen media zijn nu van plan om de beslissing juridisch aan te vechten. In Antwerpen en Luik hebben vrijwilligers vandaag zwerfvuil opgeruimd in en rond het water. Het is een initiatief van de milieuorganisatie River Cleanup, naar aanleiding van World Cleanup Day. Alles samen werd 1341 kilo zwerfvuil bijeengeraapt. De oprichter van River Cleanup, Thomas de Grote, vertelt wat er zoal gevonden werd.
1: Vandaag zijn er meer dan 400 mensen actief in Antwerpen en evenveel in Luik. Wat die vooral gevonden hebben is blikjes, sigarettenpeuken, plastic flessen, maar ook in de Scheldebocht vinden we heel veel zwaardere items zoals autobanden, ijzer en bidons die eigenlijk via de scheepvaart in het water terechtkomen. Maar ook hele kleine deeltjes, microplastics, pallets die ook met miljoenen aantallen te vinden zijn. Die zijn onmogelijk op te ruimen, maar die liggen er wel.
0: Morgen is er nog een opruimactie in Brussel. In het voetbal heeft Oud-Heverlee Leuven met 2-0 gewonnen van La Louvière. Voor OHL is het de eerste overwinning dit seizoen en dat doet deugd, zegt trainer Timmy Simons.
2: Iedereen die een hart heeft voor deze club, ja, die gaan goed kunnen feesten vandaag en goed kunnen slapen, denk ik. Maar we hebben er heel hard voor moeten knokken, ook vandaag. Maar het was vandaag een one-to-win game en de jongens hebben dat wederom fantastisch gedaan. En nu kunnen we even genieten van die overwinning.
0: Leuven heeft nu 4 punten en dat is evenveel als La Louvière. En op dit moment is de wedstrijd Charleroi-Cercle Brugge nog aan de gang. Daar is het net voor de rust 2-1 voor Charleroi. En in de Davis Cup tennis is België er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de finale week later dit jaar. De Belgische mannenploeg verloor met 3-1 van Oostenrijk. Door de nederlaag van Sander Gillet en Joran Vliegen in het dubbel eerder vandaag moest Ciso Bergs zijn enkelwedstrijd winnen. Maar hij verloor in 2 sets. Daardoor is België uitgeschakeld. Bergs is heel teleurgesteld dat hij zijn ploeg niet kon helpen.
3: Hoe mooier de overwinningen kunnen zijn, hoe zwaarder ze ook binnenkomen als het dan niet aan die kant valt. Maar ik denk dat het gewoon nog iets pijnlijker is, omdat het Davis Cup is. En je probeert gewoon zo hard, soms probeer je misschien ook wel iets te hard. Want je wilt het zo graag, je wilt het zo graag geven aan je land, aan het team. Dus als het dan niet valt, door ook gewoon vaak goede spel van de anderen, dan komt dat soms ook gewoon binnen.
0: Vanavond en vannacht zwaar bewolkt. Er trekt een storing over met soms wat lichte regen. Morgen trekt de regen verder. In de namiddag droog met bredere opklaringen vanaf de kust. Daar staat wel een vrij krachtige wind. Maxima tot 21 graden. Maandag rustig en vrij zonnig tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Radio Bene.
5: Radio Bene, zalige zaterdag.
4: Yannick Bobby.

Whisky, cola en rock'n'roll van Renato Carosone over iemand die graag de Amerikaan wil uithangen. Tu vofa l'Americano. Simon en Garfunkel nemen ons nu gewoon echt mee richting Amerika, denk ik. Dus welkom bij een tweede uurtje muzikaal zaligheid. MUZIEK

Johan Verminne zat ook goed met vier hoog in de wolken van dat grote continent Amerika naar een kleine kamer met uitzicht. En ook dat is reizen in de muziek. Sam Bettens woont ook in Amerika en keerde dit jaar terug met een fantastisch mooie versie van de gigahit van Case Choice, namelijk Not an Addict. Dit is Sam's version.

Grace Jones bracht wat extra kleur, roze kleur, in onze zalige zaterdag. Het leven helemaal roze, maar ook dat loopt zelden helemaal zoals gepland. Misschien maakt dat het net ook zo bijzonder. Louis Neefs bezingt die verwondering in Wat een leven.

Gloria Estefan en Miami Sound Machine en Can't Stay Away From You. Sommige mensen, sommige stemmen en sommige liedjes trekken je ook gewoon echt telkens opnieuw terug. En de radio's die laten nu de tranen vallen en naar de oceaan vloeien met Teardrops.

Het beroemde thema uit MASH, Suicide is Painless. Wel nogal een zware titel, maar een melodie die voor velen meteen heel veel televisieherinneringen oproept. Ik blijf nog even in diezelfde melancholische tv-sfeer met Clannad en Theme from Harry's Game.

Van Harry's Game naar Harry Nilsson en wat mij betreft het leukste nummer over kindjes kopen. Harry Nilsson en Making Whoopee. Van spannend naar speels, dat kan alleen maar op een zalige zaterdagavond. Ida de Nijs, die houdt de zomer nog heel even vast. En ik zou dat ergens ook wel willen, met zomer zonder tijd.

We merken dat de zomer echt wel op zijn einde loopt. Als je naar buiten kijkt en het toch al erg vroeg donker begint te worden. En ook Haley Tuck liet gewoon de avond langzaam indommelen in het zuiden. Voor we echt gaan slapen, kijken we nog eventjes naar het leven zelf. Samen met Alain Barrière en Mavie.

Ik geef toe dat ik pas enkele maanden geleden voor het eerst de film Dirty Dancing gezien heb. Het was onder lichte dwang van mijn lieve vrouw. De film was zeker leuk, maar vooral deze song maakte het voor mij wel volledig af. Bill Medley en Jennifer Warnes in The Time of My Life. De boodschap van vanavond. Het leven speelt zich af in momenten, dromen, stemmen en liedjes die je onverwacht bijblijven. Neem er gerust eentje mee naar huis. En wie weet wordt zelfs een gewone zaterdag achteraf toch een beetje bijzonder. Heel graag tot volgende week zaterdag. Nog een mooi weekend. Barcelona.

0: is 8 uur. Een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Jehovah's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat heeft de internationale leiding van de streng religieuze geloofsgemeenschap bekendgemaakt. In het verleden zijn Jehovah's getuigen overleden omdat ze een bloedtransfusie weigerden, bij hen ook minderjarigen. De internationale leiding van Jehovah's getuigen heeft naar eigen zeggen nog eens naar de Bijbelpassage gekeken waarop het verbod gebaseerd was. Het gaat om Handelingen 15, vers 20... waarin staat dat gelovigen geen bloed mogen eten of drinken. Maar de tekst heeft het niet specifiek over rode en witte bloedcellen, plaatjes en plasma. En dus kan een bloedtransfusie daarmee eigenlijk wel, is nu de redenering. In Den Haag, in Nederland, is de rust teruggekeerd nadat daar vanmiddag een betoging van extreemrechts uit de hand was gelopen. Bij het begin van de betoging vielen actievoerders de politie aan. Ze gooiden ook met verkeersborden. En daarop besloot het stadsbestuur dat de betoging niet meer mocht doorgaan. 24 relschoppers zijn opgepakt. Er waren in totaal een 500-tal manifestanten. Een bont allegaartje van extremistische groepen, zegt Joris van Poppel in Den Haag.
1: Je kijkt eigenlijk naar een mengelmoes van verschillende groepen. Wij zijn het volk, pro-patria, defend groepen. Die zijn nationalistisch, extremistisch en gewelddadig. Dat is vanmiddag weer gebleken. Als je wil weten waar ze voor staan, dan hoef je eigenlijk alleen maar te luisteren en te kijken. Als je luistert, dan hoor je daar anti-migratie slogans, maar ook antisemitische teksten, homofoob geluid. En als je kijkt, ja, wat zie je dan? Dan zie je de Hitlergroet door meerdere mensen gebracht, hebben we gezien. En je ziet de t-shirts waar remigratie op staat. En over dit soort extremistische groepen hebben we het die hier vanmiddag verzameld waren.
0: Vandaag en morgen vindt op het circuit van Zolder het Europees kampioenschap zonnewagenrijden plaats. Er zijn 30 teams uit 18 landen. Zij rijden met auto's die alleen zonlicht als brandstof hebben. En ze proberen op 24 uur tijd zoveel mogelijk kilometers af te leggen. Organisator Ismail Ban Alal.
2: Het leuke is dat we hier vandaag in die wagens technologieën zien die we eigenlijk binnen 10, 15 jaar in de automotive zien terugkomen. Het is een zeer leuk project waar we eigenlijk de technologie van de toekomst wel echt kunnen ervaren hier in ons eigen land. Dus we zijn daar toch wel fier op dat we het tweede grootste event ter wereld op gebied van zonnewagenracen hier kunnen hosten.
0: In het voetbal speelt Charleroi op dit moment tegen Cercle Brugge. In het slot van de wedstrijd is het daar 3-2 voor Charleroi. Eerder vandaag versloeg Oud-Heverlee Leuven La Louvière met 2-0. Voor OHL is het de eerste zege van het seizoen. In de stand springt Leuven van de voorlaatste plaats naar de 15e. Het telt nu 4 punten. Dat is evenveel als La Louvière. Vanavond en vannacht zwaar bewolkt. Er trekt een storing met soms wat lichte regen over. Morgen trekt de regen verder. In de namiddag droog met bredere opklaringen vanaf de kust. Daar staat wel een vrij krachtige wind. Maxima tot 21 graden. Maandag rustig en vrij zonnig. Maxima dan tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be. Radio BNE.

0: Goedenavond, VRT Nieuws met Jo Valfekes. De aanval op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyad is opgeëist door de Houthi-rebellen uit buurland Jemen. Bij de aanval werd een brandstoftank geraakt. Er waren vlammen en een grote rookpluim te zien. Op de luchthaven werden vluchten geannuleerd of vertraagd. De Houthis zeggen dat ze ook andere olieinstallaties in Saoedi-Arabië hebben aangevallen, maar het is niet duidelijk of daar schade is. De Saoedische overheid geeft geen commentaar. De Houthis voeren al langer strijd tegen het regime in Saoedi-Arabië, maar de strijd is recent weer opgeflakkerd als uitloper van de oorlog tussen de VS en Iran. In Den Haag, in Nederland, heeft de politie 24 mensen opgepakt nadat daar vanmiddag een betoging van extreem rechts uit de hand was gelopen. Bij het begin van de betoging vielen actievoerders de politie aan. Ze gooiden ook met verkeersborden en daarop besloot het stadsbestuur dat de betoging niet meer mocht doorgaan. Er waren een 500-tal manifestanten en dat was een bont allegaartje van extremistische groepen, zegt Joris van Poppel in Den Haag.
1: Je kijkt eigenlijk naar een mengelmoes van verschillende groepen. Wij zijn het volk, pro-patria, defend-groepen. Die zijn nationalistisch, extremistisch en gewelddadig. Dat is vanmiddag weer gebleken. Als je wil weten waar ze voor staan, dan hoef je eigenlijk alleen maar te luisteren en te kijken. Als je luistert, dan hoor je daar anti-migratie-slogans, maar ook antisemitische teksten, homofoob geluid. En als je kijkt, ja, wat zie je dan? Dan zie je de Hitlergroet door meerdere mensen gebracht, hebben we gezien. En je ziet de t-shirts waar remigratie op staat. En over dit soort extremistische groepen hebben we het die hier vanmiddag verzameld waren.
0: In Herstal bij Luik is er dan weer actie gevoerd tegen kernenergie. De demonstranten zijn tegen de mogelijke bouw van nieuwe kernreactoren op het terrein van een oude staalfabriek. Volgens een studie is die locatie geschikt om een nieuwe kerncentrale te bouwen. De actievoerders vinden kernenergie te duur en gevaarlijk en ze pleiten voor een energiebeleid dat voluit kiest voor hernieuwbare energie. Sport in het voetbal ontvangt Anderlecht Zulte Waregem. We zijn daar een kwartiertje ver. Bert Sterks, is daar al wat gebeurd?
2: Niet al te veel, nee. 0-0 na een kwartier voetballen. Het is echt nog de studieronde die aan de gang is tussen Anderlecht en Zulte Waregem. Een rustig wedstrijdbegin waarin Klaas van SCV wel één keer naar doel trapte. Maar ver ernaast. Maar toch, het is een belangrijke wedstrijd voor Anderlecht om niet nog meer terrein te verliezen op de ploegen die bovenin staan. Op Gent, Union, Club Brugge, Charleroi onder meer. Want die kloof begint al behoorlijk groot te worden. Dus geen puntenverlies leiden is de boodschap. Anders zou hier toch een kleine crisis om de hoek kunnen loeren in Anderlecht. Na iets meer dan een kwartier voetballen 0-0.
0: Dankjewel Bert. Er is op dit moment nog een wedstrijd bezig. In Lommel, KV Mechelen, is het nog 0-0. Eerder vandaag won Charleroi van Cercle Brugge met 3-2. Oud-Heverlee Leuven pakte zijn eerste zege van het seizoen. Het won met 2-0 van La Louvière. Vannacht zwaar bewolkt. Er trekt een storing met soms wat lichte regen over. Morgen trekt de regen verder. In de namiddag droog met bredere opklaringen. Er staat wel een vrij krachtige wind. Maxima tot 21 graden. Maandag rustig en vrij zonnig. Maxima tot 20 graden dan. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio B.

0: Goedenavond, het is 10:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Jehova's getuigen mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat heeft de internationale leiding van de streng religieuze geloofsgemeenschap bekendgemaakt. In het verleden zijn Jehova's getuigen overleden omdat ze een bloedtransfusie weigerden. Ook minderjarigen. De internationale leiding van Jehova's getuigen heeft naar eigen zeggen nog eens naar de Bijbelpassage gekeken waarop dat verbod gebaseerd was. Het gaat om Handelingen 15, vers 20. En daarin staat dat gelovigen geen bloed mogen eten of drinken. Maar de tekst heeft het niet specifiek over rode en witte bloedcellen, plaatjes en plasma. En dus kan een bloedtransfusie daarmee eigenlijk wel, is nu de redenering. In de zaak van de kasteelmoord is de laatste veroordeelde vrijgelaten. Het gaat om de Nederlander Evert de Klerk, die als tussenpersoon fungeerde bij de moord op kasteeleigenaar Stijn Sales in 2012 in Wingenen in West-Vlaanderen. De Klerk werd in beroep veroordeeld tot 20 jaar, waarvan hij er 7 heeft uitgezeten in Nederland. De moord op Stijn Sales was een uit de hand gelopen strafexpeditie, op het getouw gezet door zijn schoonvader André Gijsselbrecht, een huisarts. In Israël probeert de partij van premier Netanyahu te verhinderen dat Israëli's die in het buitenland wonen terugvliegen om te stemmen. Op 27 oktober zijn daar verkiezingen. Israëli's mogen niet per post stemmen. Wie dus in het buitenland woont en zijn stem wil uitbrengen, moet fysiek terugkeren. Het initiatief Fly and Vote stimuleert tienduizenden Israëlische expats om een vlucht te boeken. Uit peilingen blijkt dat de verkiezingen erg spannend worden. De coalitie van Netanyahu kan het net wel of net niet halen. De partij Likud van Netanyahu diende een klacht in bij de verkiezingscommissie en ze beschuldigde de organisatie achter Fly and Vote van illegale buitenlandse financiering. In Nigeria moet een onafhankelijke commissie de dood van 37 jonge mannen onderzoeken. Ze werden verdacht van illegale mijnbouw en zaten opgesloten in overvolle cellen bij een paramilitaire groep. Maar ze overleefden dat niet. Overlevenden vertellen dat de cellen slecht verlucht waren en dat bewakers gas gebruikten. De feiten leidden tot hevige protesten in de stad waar de dingen gebeurden. De politie zette wapens in om de betogers te verspreiden. De autoriteiten stelden een avondklok in en 20 bewakers werden geschorst. In het Louvre in Parijs zijn 2 Duitsers opgepakt. Ze hingen 2 zelfgemaakte schilderijen op in de zaal waar de Mona Lisa hangt. De mannen bevestigden de doeken met plakband aan de muur en dat veroorzaakte lichte schade. De beveiliging van het museum kon hen tegenhouden en haalde de politie erbij. De mannen zeggen dat ze het als grap bedoelden. Sport. In het voetbal speelt Anderlecht thuis tegen Zulte Waregem. We zijn een kwartier ver in de tweede helft. Bert Sterks, wat is de stand?
1: De stand is 3-0 of misschien toch 2-0, want we wachten al enkele minuten op een beslissing van de VAR over naar het derde doelpunt van Anderlecht moet gekeken of niet. Mij is niet duidelijk wat er mogelijk zou fout gegaan zijn. Alleszins een meer dan verdiende voorsprong voor Anderlecht tegen Zulte Waregem dat over de hele wedstrijd bijna niet gevaarlijk is geweest. Bentayeb maakte de 1-0 diep in de tweede helft nadat doelman Bostien in de fout ging. Daarvoor waren er ook al kansen voor Augustinsson en Sikan. En zo net in de tweede helft het eerste doelpunt voor Anderlecht van Winkler op een assist van Bentayeb die nadien vervangen moest worden met een blessure. En wat later ook de 3-0 voor een overtreding die ik nog altijd niet goed zie. De scheidsrechter gaat nu even naar het scherm kijken en zo meteen gaan we het dan weten. 2-0 beter of 3-0. Het heeft al lang geduurd, we weten het nog altijd niet. Maar de voorsprong dus wel voor Anderlecht tegen Zulte Waregem.
0: Dat horen we straks dan. Dankjewel Bert. Er is op dit moment nog een wedstrijd bezig. In Lommel KV Mechelen is het nog 0-0. Atletiek. Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in het Franse Talence gewonnen. Thiam begon als leidster aan de afsluitende 800 meter en kon haar eerste plaats ook vasthouden. Het is de eerste zevenkamp die ze kan afwerken sinds haar gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs. Ook Norwits kampte sinds de Spelen met veel blessureleed. Zij werd derde in Talence. Vannacht zwaar bewolkt met vanaf het noordwesten wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog. Temperaturen rond 16 graden. Morgen eerst regen, later droog met opklaringen vanaf de kust en maxima tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
2: Radio BNR.

0: is 11 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo van Vekes. Vannacht treedt de Britse popster Ed Sheeran voor het eerst op sinds rapper Macklemore uit zijn tournee is gezet. Macklemore verzorgde het voorprogramma, maar sprak tijdens shows steun uit voor Palestina. Onder druk van de concertorganisator werd Macklemore opzij gezet. De andere artiesten in het voorprogramma en de begeleidingsband van Sheeran haakten af uit solidariteit. Sheeran kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan de druk van de concertorganisator. Voor het stadion in Philadelphia wordt een pro-Palestijns protest verwacht. De politie zet extra veiligheidsmaatregelen in rond het concert. In Nigeria moet een onafhankelijke commissie de dood van 37 jonge mannen onderzoeken. Het ging om jonge goudzoekers. Ze werden verdacht van illegale mijnbouw en zaten opgesloten in overvolle cellen bij een paramilitaire groep, maar ze overleefden dat niet. Overlevenden vertellen dat de cellen slecht verlucht waren en dat bewakers gas gebruikten. De feiten leidden tot hevige protesten. De politie zette wapens in om de betogers te verspreiden. De autoriteiten stelden een avondklok in en 20 bewakers werden geschorst. In de hoogste voetbalklasse heeft Anderlecht gewonnen van Zulte Waregem. Het werd 3-0. Een verslag van Bert Sterks.
1: Na enkele mindere wedstrijden mocht het wat meer zijn voor het Anderlecht publiek. En na een voorzichtige start lukte dat ook. Met de medewerking van doelman Bostien kon Bentayeb kort voor rust scoren 1-0. Na eerdere grote missers van Augustinsson en Sikan. De bezoekers konden in de hele wedstrijd weinig voor elkaar krijgen. Doelman Kozemans kende een rustige avond. Vlak na de rust besliste Winkler de match met 2 doelpunten in enkele minuten. 3-0 verdiende zege voor Anderlecht dat de achterstand op de ploegen bovenaan het klassement niet nog groter laat worden. Zulte Waregem verliest na een goede competitiestart voor de tweede week op een rij.
0: En Lommel KV Mechelen eindigde op 0-0. Mechelen kon in 7 wedstrijden nog niet winnen en is voorlaatste. Lommel is 11e. Atletiek. Nafi Thiam heeft de zevenkampmeeting in het Franse Talens bij Bordeaux gewonnen. Thiam begon als leidster aan de afsluitende 800 meter en kon haar eerste plaats vasthouden. Het is de eerste zevenkamp sinds de gouden medaille op de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden die Thiam kan afwerken. En het was leuk, zegt ze.
2: J'ai pris du plaisir, je me suis amusé. Et comme j'ai dit, surtout de me sentir bien à la fin et gagner aussi confiance en mon corps.
0: Je goed voelen tot het einde en dan toch wat vertrouwen krijgen in mijn eigen lichaam. Dat was de meevaller, zei Thiam nog. Ook Norwitz kampte sinds de Spelen met veel blessureleed. Zij werd 3e in Talens. Vannacht zwaar bewolkt met vanaf het noordwesten lichte regen. In het zuiden blijft het droog. Temperaturen rond 16 graden. Morgen eerst regen, later droog met opklaringen vanaf de kust en maxima tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio BNE.

0: 14-nieuws met Jo Valfekes. Vannacht treedt Ed Sheeran voor het eerst op sinds rapper Macklemore uit zijn tournee is gezet. Macklemore verzorgde het voorprogramma, maar hij sprak tijdens shows steun uit voor Palestina. Onder druk van de concertorganisator werd Macklemore opzij gezet. De andere artiesten in het voorprogramma en de begeleidingsband van Sheeran haakten af uit solidariteit. Sheeran kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan die druk. Bij het stadion in Philadelphia wordt een pro-Palestijns protest verwacht. De politie zet extra veiligheidsmaatregelen in rond het concert. In Israël probeert de partij van premier Netanyahu te verhinderen dat Israëli's die in het buitenland wonen terugvliegen om te stemmen. Op 27 oktober zijn er verkiezingen. Israëli's mogen niet per post stemmen en wie in het buitenland woont en zijn stem wil uitbrengen moet fysiek terugkeren. Het initiatief Fly and Vote stimuleert tienduizenden Israëlische expats om een vlucht te boeken. Uit peilingen blijkt dat de verkiezingen erg spannend worden. De coalitie van Netanyahu kan het net wel of net niet halen. De partij Likud diende een klacht in bij de verkiezingscommissie en beschuldigde de organisatie achter Fly and Vote van illegale buitenlandse financiering. Getuigen van Jehovah mogen voortaan een bloedtransfusie ondergaan. Dat heeft de internationale leiding van de geloofsgemeenschap bekendgemaakt. In het verleden zijn Jehovah's getuigen overleden omdat ze een bloedtransfusie weigerden. De internationale leiding van Jehovah's getuigen heeft nog eens naar de Bijbelpassage gekeken waarop het verbod gebaseerd was. Daarin staat dat gelovigen geen bloed mogen eten of drinken. Maar de tekst heeft het niet specifiek over rode en witte bloedcellen, plaatjes en plasma. En dus kan een bloedtransfusie daarmee eigenlijk wel, is de redenering. In het voetbal heeft Anderlecht met 3-0 gewonnen van Zulte Waregem. Het verslag is van Bert Sterks.
1: Na enkele mindere wedstrijden mocht het wat meer zijn voor het Anderlecht publiek. En na een voorzichtige start lukte dat ook. Met de medewerking van doelman Bostien kon Bentayeb kort voor rust scoren 1-0. Na eerdere grote missers van Augustinsson en Sikan. De bezoekers konden in de hele wedstrijd weinig voor elkaar krijgen. Doelman Kozemans kende een rustige avond. Vlak na de rust besliste Winkler de match met 2 doelpunten in enkele minuten. 3-0 verdiende zegen voor Anderlecht dat de achterstand op de ploegen bovenaan het klassement niet nog groter laat worden. Zulte Waregem verliest na een goede competitiestart voor de tweede week op een rij.
0: En Lommel KV Mechelen eindigde op 0-0. Mechelen kon dit seizoen nog niet winnen. Zo schiet het niet op, beseft trainer Fred van der Biest.
2: Met puntjes, 3 gelijke spelen in 7 wedstrijden koop je niet veel. In La Louvière beloon je je eigen niet. Vorige week beloon je je eigen niet met punten. Vandaag beloon je je eigen niet met 3 punten. Er zijn toch 4-5 punten die in de rekening op dit moment doorwegen. Maar bon, ik vond dat we terug een ploeg zagen die ervoor ging, zoals vorige week. We hebben de 0 gehouden, dat is ook positief. Maar het is aan de overkant dat we die kansen, die 100%, 1000% kansen, dat we absoluut moeten gaan afwerken.
0: Atletiek. Nafit Yam heeft de zevenkampmeeting in het Franse Talence gewonnen. Het is de eerste zevenkamp sinds de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden die Tiam helemaal kan afwerken. Maar het was leuk.
3: J'ai pris du plaisir, je me suis amusé. Et comme j'ai dit, surtout de me sentir bien à la fin et gagner aussi confiance en mon corps.
0: Toch weer wat meer vertrouwen gekregen in mijn lichaam, zei Tiam nog. Ook Norwitz kampte sinds de Spelen met veel blessureleed. Zij werd derde. Een nieuw uitgaansconcept voor jongeren. Een dancefestival midden in de stad, op een binnenplein of een stadstuin. En alleen overdag, van 2 uur 's middags tot een laatste 11 uur. Dat is Amant Vert, een initiatief van enkele Mechelse jongeren. Het was de eerste editie en het idee is niet zo gek, vinden deze bezoekers.
4: De jeugd is een beetje aan het minder aan het uitgaan. En deze is een beetje terug, leven terug in de jeugd aan het brengen. En dat vind ik wel heel goed.
5: Vroeg in uw bed. Zalig. En dan kun je ook de laatste trein nemen, kunt wat drinken, dat gaat allemaal, ja.
6: Dat is juist leuk aan deze. We zijn vandaag op tijd ons bed in, morgen hebben we onze hele dag nog. En dat is wat fijn eraan wel.
0: Dat is helemaal waar, maar eerst nog even het weer. Vannacht zwaar bewolkt met vanaf het noordwesten wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog, temperaturen rond 16 graden. De dag begint nog met wat regen, later droog met opklaringen vanaf de kust, maxima tot 22 graden. Maandag rustig en vrij zonnig tot 20 graden dan. De dag zit erop. Ik laat u de komende uren in handen van Joppe Matijn, die de wereld in de gaten houdt en elk uur verslag brengt. Meer op vrtnieuws.be.
7: Radio BNE.

0: is 1 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Philadelphia in de Verenigde Staten heeft de politie extra veiligheidsmaatregelen genomen voor een concert van Ed Sheeran. Die treedt vannacht voor het eerst op sinds de heisa rond Macklemore. Begin deze week raakte bekend dat Macklemore werd geschrapt als voorprogramma van Sheeran. Hij werd onder druk van een concertorganisator uit de tournee gezet vanwege zijn pro-Palestijnse standpunten. De popzanger zelf kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan de druk. Zo is onder meer ook zijn begeleidingsband opgestapt uit solidariteit met Macklemore. Tickets voor het concert zouden intussen voor de helft van de originele prijs te koop aangeboden worden. Aan het stadion in Philadelphia wordt ook een pro-Palestijns protest verwacht. En daarom neemt de politie dus ook extra maatregelen. De Belgische Tafeltennisfederatie is het slachtoffer geworden van een cyberaanval. Dat gebeurde vorige week al. Het nieuws is nu pas bekend geraakt. Een hacker zou onder meer de gegevens van bijna 67.000 leden van de federatie gestolen hebben. De Tafeltennisbond is een onderzoek gestart. De voorbije week raakte ook al bekend dat de Franstalige Gymnastiekfederatie ook het slachtoffer werd van een cyberaanval. Daarbij werden de gegevens van 200.000 leden gestolen. In de hoogste klasse van het voetbal heeft Anderlecht de wedstrijd tegen Zulte Waregem gewonnen met 3-0. Anderlecht-speler Martin Winkler scoorde 2 keer.
1: Of course, the whole team, you know, when you win against them in a difficult game, 3-0, yeah, it's important to win this game and now we can chill a little bit, get the head clean and then we come back in 20 days.
0: In het klassement staat Anderlecht nu op de 5e plaats. De voorbije avond speelde Lommel ook tegen KV Mechelen. Die wedstrijd eindigt op een 0-0 gelijkspel. In het klassement staat Mechelen op de voorlaatste plaats. Lommel is 11e. En Nafitiam heeft de zevenkampmeeting in Talons in Frankrijk gewonnen. Het is de eerste zevenkamp die Tiam kan afwerken sinds de Olympische Spelen van Parijs 2 jaar geleden.
2: J'ai pris du plaisir, je me suis amusé et comme j'ai dit surtout de me sentir bien à la fin et gagner aussi confiance en mon corps.
0: Norwitz werd 3e in Talons. En dan nog het weer, vannacht zwaar bewolkt weer bij temperaturen rond 16 graden. Na de ochtend eerst wat regen, later droog met opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Radio B.

0: 2 uur, goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Philadelphia in de Verenigde Staten heeft de politie extra veiligheidsmaatregelen genomen voor een concert van Ed Sheeran. Die treedt vannacht voor het eerst op sinds de heisa rond Macklemore. Begin deze week raakte bekend dat Macklemore werd geschrapt als voorprogramma van Sheeran. Hij werd onder druk van een concertorganisator uit de tournee gezet vanwege zijn pro-Palestijnse standpunten. Ed Sheeran zelf kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij toegaf aan die druk. Zo is onder meer ook zijn begeleidingsband opgestapt uit solidariteit met Macklemore. Tickets voor het concert zouden intussen voor de helft van de originele prijs te koop aangeboden worden. En aan het stadion in Philadelphia wordt ook een pro-Palestijns protest verwacht. En daarom neemt de politie dus ook extra maatregelen. Nabij de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 3 mensen om het leven gekomen bij een luchtaanval van het Russische leger. 2 van de 3 slachtoffers zijn kinderen, een meisje van 2 jaar en een jongen van 3 jaar. Bij de aanval raakten ook verschillende huizen en voertuigen beschadigd. In Johannesburg in Zuid-Afrika is een demonstratie georganiseerd voor de slachtoffers van een mogelijke seriemoordenaar. In de stad werden op 2 maanden tijd de lichamen van 9 vermoorde vrouwen gevonden. De moorden veroorzaken onrust in Johannesburg. Vrouwenrechtenorganisaties eisen dat de overheid snel ingrijpt. En in de hoogste klasse van het voetbal heeft Anderlecht de wedstrijd tegen Zulte Waregem gewonnen met 3-0. In het klassement staat Anderlecht nu op de 5e plaats. De voorbije avond speelde Lommel ook tegen KV Mechelen. Die wedstrijd eindigde op een 0-0 gelijkspel. In het klassement staat Lommel op de 11e plaats, Mechelen op de voorlaatste. De trainer van Mechelen, Fred van der Bist, beseft dat het beter moet.
1: Met puntjes, 3 gelijke spelen in 7 wedstrijden koop je niet veel. In La Louvière beloon je je eigen niet. Vorige week beloon je je eigen niet met punten. Vandaag beloon je je eigen niet met 3 punten. Er zijn toch 4-5 punten die in de rekening op dit moment doorwegen. Maar bon, ik vond dat we terug een ploeg zagen die ervoor ging, zoals vorige week. We hebben de 0 gehouden, dat is ook positief. Maar het is aan de overkant dat we die kansen, die 100%, 1000% kansen, dat we absoluut moeten gaan afwerken.
0: En dan nog het weer vannacht. Zwaar bewolkt weer bij temperaturen rond 16 graden. Na de ochtend eerst wat regen, later droog met opklaringen en temperaturen tot 22 graden. Meer op vrtnieuws.be.